0: Nationaal Nieuws.
1: Stek je lucht aan is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
2: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW-ouders van verongelukte kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
3: Absoluut. Het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
6: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
5: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
6: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
5: Dat is iets wat er al jaren zo is.
6: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
5: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
6: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Niepoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Brataneus.
4: Ik ben Christophe Vermeijden.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
7: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
6: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
7: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
6: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
7: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen.

0: worden genomen en kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door een andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
1: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
0: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
0: Het voorjaar.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
5: Inderdaad, zeer gelukkig.
1: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
5: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken. Tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag. En verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
1: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
5: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisk en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
4: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
6: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
4: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
7: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
4: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
9: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
10: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar, Hotel du Parc hier in de buurt. Als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
11: Het blijkt dat er nu een 40-tal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld. En we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
12: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
3: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
4: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Kortrijk Oostende en het Spaanse Girona.
5: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
7: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
9: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
12: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
11: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
12: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid. En ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
11: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
12: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
11: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
12: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Niepoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
12: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
4: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
12: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
12: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
4: Jullie gaan dat ook actief promoten?
12: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
14: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
15: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
16: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
17: Inderdaad, zeer gelukkig.
4: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
17: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu gaan we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken. Tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag. En verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
4: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
17: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
18: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
19: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Rob Jonker, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
4: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
2: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
4: We staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
3: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
4: En jullie draaien die kroketten zelf?
3: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaag geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
4: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
3: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
4: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Chris van den Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
21: Ik ben Haris Brataneus.
22: Ik ben Christopher Meijer.
23: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martin Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
3: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hé.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras.
4: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Kortrijk Oostende en het Spaanse Girona.
5: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
21: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
22: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
24: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van de coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
25: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
11: En hoe doen jullie dat?
25: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
11: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
25: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
11: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
25: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
11: En waar halen de mensen de brochure?
25: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert.
7: luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Simon Buijsen.
9: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
12: Ik ben Jean-Marie Barra.
13: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
14: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
4: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
14: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
4: Dat is iets wat er al jaren zo is.
14: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
4: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
14: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
7: Dit is Radio Noordzee.
9: Noordzee Regionieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
17: Inderdaad, zeer gelukkig.
4: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
17: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
4: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
17: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
18: Ja, yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
19: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
27: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
21: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
28: Maar we hebben dus geopteerd en daar stonden we heel sterk achter om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenen Dorp.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
2: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
11: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
2: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
11: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
2: Ik heb ook al boze mensen zien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
11: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
2: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
11: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
2: Het voorjaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
3: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. We doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
4: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
5: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk de Grauwe.
7: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
8: Ik ben Nancy Bourquani.
9: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
12: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
13: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
11: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
13: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
11: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
13: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
11: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
13: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
16: Wel, ja, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
17: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
18: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
11: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
19: Inderdaad, zeer gelukkig.
11: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
19: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu gaan we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
11: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
19: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
11: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
20: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
11: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
21: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
11: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Radio Noordzee.
11: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
13: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
11: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
13: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
11: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
13: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
11: Jullie gaan dat ook actief promoten?
13: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
22: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
23: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
24: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
25: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
3: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
11: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. We doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
11: Het is een bordje, het is een plaquet. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
11: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
5: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
27: Wel, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
28: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
29: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
25: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
11: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
25: Ja, het is elk jaar uitverkocht. Dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
11: staan bij Martine Le Saffre van Leffe Beach. Martine, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
3: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hey.
0: En jullie draaien die kroketten zelf?
3: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laat ons zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
0: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
3: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
0: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
0: Het is een bordje, het is een plakket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
0: U blijft commerciant, u zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
6: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
9: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
9: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
0: En hoe doen jullie dat?
9: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. Hé. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
0: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
9: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu, de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
0: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
9: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
0: En waar halen de mensen de brochure?
9: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie

0: Vanaf 3:30 s'avonds en dan beginnen te rollen op donderdag. En verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
1: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
0: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
2: Vanavond speelt Cortec Ostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
3: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
2: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
2: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
7: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
8: Het is de bedoeling als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
9: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Ostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusee, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusee op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Ostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Ostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Ostendse Revue of de Grote Post.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Ostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
11: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
10: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
11: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
10: Dat is iets wat er al jaren zo is.
11: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
10: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
11: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier te doen.

0: manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
3: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
2: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
4: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
5: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
4: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
5: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
4: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras.
5: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
4: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
2: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Kortrijk Oostende en het Spaanse Girona.
6: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben George Keters.
8: Ik ben Carolien de Vriend.
9: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
11: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
10: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
11: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
10: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
11: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
10: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
11: Dus de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. Hey, we zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
5: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
11: Het voorjaar.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
12: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt. Hè.
14: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
15: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
2: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
16: Inderdaad, zeer gelukkig.
5: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
16: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
5: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
16: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
2: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
17: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
2: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
18: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
2: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
19: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
10: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
19: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
10: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
19: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
10: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
19: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
21: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
23: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
3: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
2: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
4: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hey.
10: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
4: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hey. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
10: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
4: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
10: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
4: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
2: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
6: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3/4 gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
25: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
26: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
27: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
10: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
19: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
10: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
19: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
10: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
19: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
10: Jullie gaan dat ook actief promoten?
19: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
7: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Romina van Horen.
11: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
12: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
11: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Rob Jonkeren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
3: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
10: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
3: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
10: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
4: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
10: En jullie draaien die kroketten zelf?
4: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
10: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
4: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
5: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
4: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
5: Het is een bordje, het is een plaquet. Waar krijgt het een plaats?
4: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
5: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
4: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
13: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
14: Inderdaad, zeer gelukkig.
5: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
14: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu gaan we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
5: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
14: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
2: Vanavond speelt Cortec Ostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
15: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
2: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
16: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
2: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
18: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
20: De dactylozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
28: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Hè? Ja.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Ostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Ostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Ostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
6: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
21: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
5: En hoe doen jullie dat?
21: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
5: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
21: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
5: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
21: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
5: En waar halen de mensen de brochure?
21: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
2: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
19: Dit is Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
3: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
2: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
4: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
5: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
4: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
5: Het is een bordje, het is een plakket. Waar krijgt het een plaats?
4: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op
5: het
4: terras.
5: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
4: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
2: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Kortrijk Oostende en het Spaanse Girona.
0: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
22: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Rani van Landegem.
24: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
29: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
27: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
29: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
27: Dat is iets wat er al jaren zo is.
29: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
27: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
29: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
25: Dit is Radio Noordzee.
26: Noordzee Regionieuws.
2: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
26: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
30: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
10: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
30: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
10: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
30: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
5: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
30: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
5: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
30: Het voorjaar.
26: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
8: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die ervoor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
11: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
12: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zoals Spiegel als KVGO-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
14: Inderdaad, zeer gelukkig.
5: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
14: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken. Tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag. En verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
5: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
14: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisk en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
2: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
15: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
2: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
16: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
2: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
17: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
26: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Glenn Dangro.
20: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
28: Ik ben Antri Dumaree.
31: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
26: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
0: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
2: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
3: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hey.
27: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hey. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
27: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
27: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
2: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
4: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
26: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
30: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
6: Well, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is, met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
7: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
9: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Radio Noordzee.
26: Noordzee.
25: Elk uur meer regionaal nieuws.
27: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
13: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
27: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
13: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
27: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
13: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
27: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
13: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
25: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Noordzee Regio Nieuws.
2: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Niepoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
26: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Michael van I.
10: Hallo, ik ben Louise Carton.
11: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Radio Noordzee.
27: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
13: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
27: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
13: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
27: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
13: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
27: Jullie gaan dat ook actief promoten?
13: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
26: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Noordzee regionieuws.
2: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
14: Inderdaad, zeer gelukkig.
5: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
14: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
27: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
14: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
2: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
15: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
2: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
16: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
2: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
26: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
10: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
19: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket.
0: Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
26: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Rob Jonkeren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
8: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
5: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
8: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
5: We staan bij Martien Le Saffre van Leffe Beach. Martien, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
3: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
5: En jullie draaien die kroketten zelf?
3: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaag geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
5: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
3: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
5: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
5: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
5: U blijft commerciant, u zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
3: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. We doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
4: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen.

0: We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
4: Ik ben Lut van de Kastelen.
5: Ik ben Patrick Jansen.
6: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
8: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
7: En hoe doen jullie dat?
8: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
7: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
8: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
7: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
8: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan, aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
7: En waar halen de mensen de brochure?
8: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
9: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om om s'avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
7: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
9: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan.

0: Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
1: Dat is iets wat er al jaren zo is.
0: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
0: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
4: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
5: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
6: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de ganse zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
8: Inderdaad, zeer gelukkig.
9: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
8: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
9: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
8: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
7: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
10: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
7: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
11: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
7: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
13: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
12: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
13: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
12: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
13: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
9: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
13: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
9: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
13: Het voorjaar.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Björn Anschieuw.
15: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
16: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
17: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
18: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
7: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
19: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
9: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
19: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
9: Het is een bordje, het is een plaquet. Waar krijgt het een plaats?
19: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
9: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
19: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
7: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Kortrijk Oostende en het Spaanse Girona.
20: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
22: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
23: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
3: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
14: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
25: Ik ben Stefan Tange.
26: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
27: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
28: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
29: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
1: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
29: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid. En ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
1: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
29: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
29: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
2: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
14: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
8: Inderdaad, zeer gelukkig.
9: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
8: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
9: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
8: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
14: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
10: Ja, yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
14: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
11: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg. Hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
14: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een zestigtal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een honderdtal keer per jaar uitgevoerd.
5: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
6: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
12: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
13: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
29: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
29: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
29: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
29: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: En info aan de kust.
0: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
15: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
14: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
19: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
9: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
19: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
9: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
19: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopieën ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op
9: het
19: terras.
9: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
19: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten.
14: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
3: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
14: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
16: Ik ben Haris Brataneus.
17: Ik ben Christopher Meijer.
18: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Rob Jonkere, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
15: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die drie dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
9: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
15: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
9: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
19: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
9: En jullie draaien die kroketten zelf?
19: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laat ons zeggen. Een bord met drie kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
9: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
19: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
9: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
19: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
9: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
19: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopieën ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
9: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
19: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
0: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee regionieuws.
14: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Niepoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
16: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
9: En hoe doen jullie dat?
16: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
9: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
16: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
9: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
16: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
9: En waar halen de mensen de brochure?
16: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
14: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Als de Polisfeest een geroep voelt om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
20: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn. De mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
21: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
22: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
8: Inderdaad, zeer gelukkig.
9: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
8: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken. Tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag. En verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
9: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
8: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisk en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
14: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
4: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
14: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
14: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
10: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
1: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
10: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
1: Dat is iets wat er al jaren zo is.
10: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
10: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
23: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
24: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
25: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
14: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
15: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
14: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
19: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
9: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
19: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. We doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, Iedereen wint graag, hé. Maar het is, doordat van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
9: Het is een bordje, het is een plaquet. Waar krijgt het een plaats?
19: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopieën ervan, hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
9: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
19: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten.
14: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
3: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
14: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Opend op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
7: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
12: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
13: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, van, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
18: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
9: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
18: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
9: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
18: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
9: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
18: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. Hey, we zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
9: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
18: Het voorjaar.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Björn Antsie.
16: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
17: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
20: Ik ben Peter Kruimers, directeur van toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
21: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
22: Inderdaad, zeer gelukkig.
9: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
22: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
9: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
22: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisk en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
4: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op het Sas zal die nu ook verdwijnen.
27: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
28: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen simuleren zoals dat het normaal zou zijn.
29: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten 28 euro. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen, Schepen voor Cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
3: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
1: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
3: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
1: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
3: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
3: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
6: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
14: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
8: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
1: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
8: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
1: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
8: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
1: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
8: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
14: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
10: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
14: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg
7: Mijn naam is Walter van den Brande. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
11: Ik ben Patrick Seybers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
3: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
3: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
3: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
3: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Rob Jonkere, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
6: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
6: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
1: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
8: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
1: En jullie draaien die kroketten zelf?
8: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
1: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
8: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
9: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
8: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
9: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
8: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopieën ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
9: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
8: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
13: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
15: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra

0: Woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag. En verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
1: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
0: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
2: Vanavond speelt Cortec Ostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
3: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
2: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
2: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regioniers op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Ostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
8: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
7: En hoe doen jullie dat?
8: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
7: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
8: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
7: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
8: Ja, bij AZ Ostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Ostende Serreus of vanuit het stadhuis van Ostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
7: En waar halen de mensen de brochure?
8: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
2: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
10: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Thierry de Klerk, assistentcoach van Basket Oostende.
12: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
14: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.

0: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
1: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hey.
2: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
1: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hey. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
2: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
1: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op
2: het
1: terras.
2: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
1: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
0: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
3: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
6: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn, we hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
7: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacquie Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
10: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
9: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
10: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
9: Dat is iets wat er al jaren zo is.
10: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
9: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
10: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Joris Poret.
12: Ik ben André Durie.
13: Ik ben Kurt Kluis.
14: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
15: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
9: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
15: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
9: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
15: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
9: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
15: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
9: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
15: Het voorjaar.
4: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
16: Inderdaad, zeer gelukkig.
9: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
16: Niks, maar we zijn van het jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken. Tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag. En verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
9: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
16: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisk en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
0: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
12: Ja, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
0: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
0: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
5: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
17: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
18: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch altijd heel belangrijk.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
19: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
4: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
20: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
0: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
1: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
2: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
1: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
2: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
1: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras.
2: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
1: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten.
21: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrien Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
3: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
21: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Simon Buijsen.
24: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
25: Ik ben Jean-Marie Barra.
26: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
27: Radio Noordzee.
28: Noordzee.
27: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
29: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hansen grondgebied van Oudenburg.
2: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
29: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
2: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
29: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
2: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
29: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
28: Nieuws en info aan de kust.
27: Dit is Radio Noordzee.
28: Noordzee Regio Nieuws.
21: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Niepoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
28: Radio Noordzee.
2: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
29: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
2: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
29: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
2: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
29: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
2: Jullie gaan dat ook actief promoten?
29: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
28: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Met KVDO spelen jullie in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project, of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden, en ook sociale lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
19: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
7: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
10: De vistrap is ook het wat niks, maar elke steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vlees jaar hebben we chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
28: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
21: Regionieuws. Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
11: Inderdaad, zeer gelukkig.
12: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
11: Niks, maar we zijn van het jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
12: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
11: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisk en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
21: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
13: Ja, yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
21: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
14: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
21: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
28: Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Rob Jonkeer, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
20: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
12: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
20: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
12: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
1: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
12: En jullie draaien die kroketten zelf?
1: Ja, wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laat ons zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoon vers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
12: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
1: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
12: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
1: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
12: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
1: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
12: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
1: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
28: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
28: Noordzee Regio Nieuws.
21: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
20: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
21: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martin Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
1: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hé.
12: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
1: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
12: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
1: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras.
12: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
1: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
21: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrien Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
3: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
21: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
28: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
9: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
15: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
28: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
16: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
12: En hoe doen jullie dat?
16: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
12: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
16: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
12: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
16: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
12: En waar halen de mensen de brochure?
16: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
27: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
28: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
21: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
28: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
18: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
22: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Mark Wazier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
27: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
28: Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
6: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
2: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
6: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
2: Dat is iets wat er al jaren zo is.
6: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
2: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
6: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
28: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
21: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
7: Inderdaad, zeer gelukkig.
12: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
7: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu gaan we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
12: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
7: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
21: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
13: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
21: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
14: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
21: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
28: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor 2 ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
11: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
19: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
28: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
28: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
0: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
12: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
0: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
12: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
0: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
12: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
0: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
12: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
0: Het voorjaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
3: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. We doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopieën ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
4: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Kortrijk Oostende en het Spaanse Girona.
5: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Maxime Dong.
7: Ik ben Brenda Linskens.
8: Ik ben Bart Versleus.
9: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
11: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Regionieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
12: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen, schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
6: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
10: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
6: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
10: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
6: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
10: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
6: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
3: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plakket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopieën ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
4: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Kortrijk Oostende en het Spaanse Girona.
5: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3/4 gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
12: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
14: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
10: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
6: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
10: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
6: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
10: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
6: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
4: Jullie gaan dat ook actief promoten?
6: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren. Radio
15: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 7:15 brengt de Filmclub 62 de film Sound of Falling naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. In de Europese basketcompetitie FIBA speelt Karatek Oostende vanavond tegen Girona. De match start om 8:30 in de Karatek Dome en die vind je in de Noordlaan. En om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Rose en om 8:00 vanavond voor Wild Strawberries. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Gene Koningin Assietlaan en de toegang bedraagt er €9. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Rob Jonkeren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
4: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
3: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
4: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar

0: vers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
1: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
0: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
1: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
0: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
1: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
0: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
1: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
0: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Ik meen te weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt. Maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
4: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
5: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven. Omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende. Omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers. Dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
7: Inderdaad, zeer gelukkig.
1: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
7: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
1: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
7: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisk en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
6: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
8: Ja, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
6: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
9: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
6: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
10: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
1: En hoe doen jullie dat?
10: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is.

0: Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
1: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
0: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu, de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
1: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
0: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
1: En waar halen de mensen de brochure?
0: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
2: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Carolien de Vriend.
6: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
7: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
2: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
8: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
1: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
8: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
1: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
8: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
1: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
8: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
2: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
9: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
11: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
12: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische.
5: fantastische groep op dat ogenblik.
12: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
13: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn en dat stapt met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden. Vooral deze morgen is er nog wat kans op gemiezer. Deze namiddag zijn er enkele opklaringen. Er staat aan de kust een zwakke, later matige zuidwestenwind. Temperaturen lopen op naar 21 graden. Morgen woensdag zon en wolken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
14: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
1: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
14: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
1: Dat is iets wat er al jaren zo is.
14: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
14: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
3: Nieuws

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
7: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
6: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
7: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
6: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
7: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
6: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
7: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
6: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
7: Het voorjaar.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
9: Inderdaad, zeer gelukkig.
6: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
9: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag. En verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
6: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
9: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
8: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
10: Ja, ik denk tegen een Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
12: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen. En ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
13: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
14: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Roveren het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
15: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
16: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
17: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
6: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
17: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
6: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
17: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op
6: het
17: terras.
6: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
17: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
18: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Michael van I.
21: Hallo, ik ben Louise Carton.
22: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
23: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
6: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
23: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
6: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
23: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
6: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
23: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Vanavond om 7:15 brengt de Filmclub 62 de film Sound of Falling naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. In de Europese basketcompetitie FIBA speelt Karatek Oostende vanavond in Girona. De match start om 8:30 in de Karatek Dome en die vind je in de Noordlaan. En om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Rose en om 8:00 vanavond voor Wild Strawberries. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Gene Koningin Assietlaan en de toegang bedraagt er €9. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
4: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
4: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
4: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
4: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasieën van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
6: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
7: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
8: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook, met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
10: Inderdaad, zeer gelukkig.
9: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
10: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu gaan we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
9: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
10: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
9: Vanavond speelt Karatek Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
11: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
9: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
12: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
9: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Rob Jonkeren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaal Krokettenfestival is opnieuw een succes.
13: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
3: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
13: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
3: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
14: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
3: En jullie draaien die kroketten zelf?
14: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laat ons zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
3: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
14: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
3: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
14: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
3: Het is een bordje, het is een plakket. Waar krijgt het een plaats?
14: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
3: U blijft commerciant, u zal het meteen commercialiseren.
14: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Stefan Tange.
16: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
17: Ik ben Rudy de Meijer.
18: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
9: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
13: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
9: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martin Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
14: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hé.
3: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
14: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
3: Het is een bordje, het is een plakket. Waar krijgt het een plaats?
14: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras.
3: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
14: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
9: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Kortrijk Oostende en het Spaanse Girona.
17: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
9: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
20: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbandstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
21: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
22: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden. Vooral deze morgen is er nog wat kans op gemiezer. Deze namiddag zijn er enkele opklaringen. Er staat aan de kust een zwakke, later matige zuidwestenwind. Temperaturen lopen op naar 21 graden. Morgen woensdag zon en wolken.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
23: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
3: En hoe doen jullie dat?
23: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
23: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
3: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
23: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
3: En waar halen de mensen de brochure?
23: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
9: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
7: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
6: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
7: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
6: Dat is iets wat er al jaren zo is.
7: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
6: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
7: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
9: Inderdaad, zeer gelukkig.
10: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
9: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu gaan we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
10: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
9: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
11: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
12: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
14: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
15: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
16: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
10: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
16: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
10: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
16: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
10: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
16: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
10: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
16: Het voorjaar.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
17: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
18: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
10: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
18: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
10: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
18: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopieën ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras.
10: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
18: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
19: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3/4 gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
20: Luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
22: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Rani van Wandegem.
24: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
27: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
26: Regionaal nieuws en info.
25: Dit is Radio Noordzee.
26: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
25: Nieuws en info. Radio Noordzee.
26: Noordzee, dagklapper.
28: Vanavond om 8:15 brengt de Filmclub 62 de film Sound of Falling naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. In de Europese basketcompetitie VIBA speelt Corretek Oostende vanavond tegen Girona. De match start om 20:30 in de Corretek Dome en die vind je in de Noordlaan. En om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Rose. En om 20:00 vanavond voor Wild Strawberries. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Gene Koningin Assietlaan en de toegang bedraagt er €9. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
25: Radio Noordzee.
26: Noordzee.
25: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
2: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
10: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
2: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
10: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
2: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
10: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
2: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
26: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
4: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende en het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
5: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
7: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
8: Inderdaad, zeer gelukkig.
10: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
8: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu gaan we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
10: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
8: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
11: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
12: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
0: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
0: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
4: Ik ben Patrick de Vit.
5: Ik ben Philippe Monseweijer.
6: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
8: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
7: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
9: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
10: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
9: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
10: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
9: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras.
10: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
9: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
7: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
11: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwarters gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
13: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
14: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden. Vooral deze morgen is er nog wat kans op gemiezer. Deze namiddag zijn er enkele opklaringen. Er staat aan de kust een zwakke, later matige zuidwestenwind. Temperaturen lopen op naar 21 graden. Morgen woensdag zon en wolken.
2: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
8: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
10: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
8: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag.

0: Nacht van de Garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
1: We staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
2: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
1: En jullie draaien die kroketten zelf?
2: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
1: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
2: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
1: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
2: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
1: Het is een bordje, het is een plaquet. Waar krijgt het een plaats?
2: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
1: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
2: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus het is leuk ook om het dan te vertellen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Niepoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
8: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
7: En hoe doen jullie dat?
8: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
7: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
8: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
7: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
8: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
7: En waar halen de mensen de brochure?
8: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
9: Inderdaad, zeer gelukkig.
7: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
9: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag. En verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
7: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
9: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. en gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
4: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
10: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Oh, dat is nog de Lucie Loes. En de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
12: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
13: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
14: Wanneer dat de blauwe bruggen naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
13: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
7: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
13: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
7: Dat is iets wat er al jaren zo is.
13: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
7: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
13: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
15: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
16: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
17: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
16: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
17: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
16: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopieën ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
17: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
16: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
18: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Eddy Grison.
21: Ik ben Dina Batti.
22: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
23: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
24: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
7: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
24: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
7: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
24: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
7: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
24: Dus de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. Hey, we zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan, die dan in het voorjaar in voege gaat en die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen, ook in de volgende jaren. Hè.
17: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
24: Het voorjaar.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
20: Vanavond om 8:15 brengt de filmclub 62 de film Sound of Falling naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. In de Europese basketcompetitie FIBA speelt Coretec Oostende vanavond in Girona. De match start om 8:30 in de Coretec Dome en die vind je in de Noordlaan. En om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Rose en om 8:00 vanavond voor Wild Strawberries. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Gene Koningin Assietlaan en de toegang bedraagt er €9. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
21: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
26: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
27: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven, maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
28: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
9: Inderdaad, zeer gelukkig.
17: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
9: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu gaan we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken. Tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag. En verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
17: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
9: Ha, blijf het zeggen, nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan en gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
4: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
6: Ja, ik denk tegen een Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
17: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
8: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
17: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
8: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
17: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
8: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
17: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
8: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Olivier Vervaken, Koegabaulier.
11: Ik ben David Nases.
12: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
13: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
14: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
16: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
17: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
16: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
17: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
16: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
17: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
16: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
4: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3/4 gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
7: En we hopen een positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
11: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
15: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat, ik volg de procedures, u was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissen is menselijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden. Vooral deze morgen is er nog wat kans op gemiezer. Deze namiddag zijn er enkele opklaringen. Er staat aan de kust een zwakke, later matige zuidwestenwind. Temperaturen lopen op naar 21 graden. Morgen woensdag zon en wolken.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
17: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
25: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
17: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
25: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
17: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
25: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
17: Jullie gaan dat ook actief promoten?
25: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
19: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
23: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Rob Jonker, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
14: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
17: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
14: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
17: We staan bij Martien Le Saffre van Leffe Beach. Martien, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
16: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hey.
17: En jullie draaien die kroketten zelf?
16: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaag geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
17: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
16: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
17: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
16: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
17: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
16: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
17: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
16: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus het is leuk ook om het dan te vertellen.
3: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
6: Inderdaad, zeer gelukkig.
17: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
6: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu gaan we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken. Tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag. En verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
17: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
6: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
5: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
4: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
5: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
8: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
5: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
20: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
21: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
0: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
17: En hoe doen jullie dat?
0: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
17: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
0: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
17: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
0: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
17: En waar halen de mensen de brochure?
0: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
5: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
3: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. We doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
4: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Kortrijk Oostende en het Spaanse Girona.
5: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3/4 gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk de Grauwe.
7: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
8: Ik ben Nancy Bourquani.
9: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
12: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
11: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
12: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
11: Dat is iets wat er al jaren zo is.
12: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
11: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
12: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat leek mij ook perfect mogelijk.
0: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
13: Vanavond om 7:45 brengt de filmclub 62 de film Sound of Falling naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. In de Europese basketcompetitie FIBA speelt Karatek Oostende vanavond in Girona. De match start om 8:30 in de Karatek Dome en die vind je in de Noordlaan. En om 17:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Rose en om 8:00 vanavond voor Wild Strawberries. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Gene Koningin Assietlaan en de toegang bedraagt er €9. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
14: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
14: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
4: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
14: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
4: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
14: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
4: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
14: Het voorjaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
16: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
17: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
18: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. en tevreden chef Jan Liebrecht.
19: Inderdaad, zeer gelukkig.
4: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
19: Niks, maar we zijn van het jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
4: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
19: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisk en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Ostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
20: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
21: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
22: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Charlotte Verkeijen.
24: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
25: Ik ben Danik Menne.
26: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
27: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
3: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plakket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopieën ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op
4: het
3: terras.
4: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen.

0: grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Oh, dat is nog de Lucie Loes. En de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
4: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
5: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
6: Wanneer dat de blauwe brug naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden. Vooral deze morgen is er nog wat kans op gemiezer. Deze namiddag zijn er enkele opklaringen. Er staat aan de kust een zwakke, later matige zuidwestenwind. Temperaturen lopen op naar 21 graden. Morgen woensdag zon en wolken.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
9: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
8: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
9: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
8: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
9: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
8: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
9: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
7: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
6: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
7: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden.

0: leden op het bezoek.
1: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
0: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
0: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
4: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
5: Inderdaad, zeer gelukkig.
6: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
5: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken. Tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag. En verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
6: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
5: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
4: Vanavond speelt Cortec Ostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
7: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
4: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
8: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
4: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Maar je moet rekening houden dat je altijd met 2 gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
10: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met 4 partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
11: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Ja.
12: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Rob Jonkere, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
13: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
6: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
13: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
6: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
14: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
6: En jullie draaien die kroketten zelf?
14: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaag geworden, laat ons zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoon vers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
6: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
14: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
6: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
14: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
6: Het is een bordje, het is een plakket. Waar krijgt het een plaats?
14: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
6: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
14: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
3: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. We doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopieën ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
4: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Kortrijk Oostende en het Spaanse Girona.
5: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
12: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
11: En hoe doen jullie dat?
12: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. Hé. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
11: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de 0,5 en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
12: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
11: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
12: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serieus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
4: En waar halen de mensen de brochure?
12: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Regionieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
7: Vanavond om 8:15 brengt de Filmclub 62 de film Sound of Falling naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. In de Europese basketcompetitie FIBA speelt Coretec Oostende vanavond in Girona. De match start om 8:30 in de Coretec Dome en die vind je in de Noordlaan. En om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Rose en om 8:00 vanavond voor Wild Strawberries. Dat allemaal in het kader van Cinema Turk. Kinepolis vind je langs Gene Koningin Assietlaan en de toegang bedraagt er €9. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
8: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1:00, 2:00 dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
4: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
8: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
4: Dat is iets wat er al jaren zo is.
8: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
4: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
8: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat leek mij ook perfect mogelijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is, enzovoort.
14: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
15: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
16: Inderdaad, zeer gelukkig.
11: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
16: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
11: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
16: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisk en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
17: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
18: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
19: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
11: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
19: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
11: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
19: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
11: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
19: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
11: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
19: Het voorjaar.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
20: Ik ben Kirby Hallemees.
21: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
3: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. We doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
4: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
5: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: En er zijn eigenlijk 2 prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
21: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
22: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
23: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden. Vooral deze morgen is er nog wat kans op gemiezer. Deze namiddag zijn er enkele opklaringen. Er staat aan de kust een zwakke, later matige zuidwestenwind. Temperaturen lopen op naar 21 graden. Morgen woensdag zon en wolken.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
24: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Simon Buijsen.
8: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
12: Ik ben Jean-Marie Barra.
13: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
14: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
11: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
14: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
11: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
14: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
11: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
14: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
2: Inderdaad, zeer gelukkig.
3: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
2: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
3: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
2: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Ostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
4: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het wordt de garnalenmei. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
7: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
8: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het kurszaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilver ook in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Ostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Ostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Ostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Ostendse Revue of de Grote Post.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
10: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
10: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk de voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
10: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
10: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb de 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
3: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. We doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
4: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
5: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
7: Ik ben David Nasus.
8: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
9: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb de 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
4: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
2: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
4: staan bij Martien Le Saffre van Leffe Beach. Martien, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
3: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
4: En jullie draaien die kroketten zelf?
3: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
4: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
3: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
4: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Niepoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
7: Vanavond om 8:15 brengt de Filmclub 62 de film Sound of Falling naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. In de Europese basketcompetitie FIBA speelt Coretec Oostende vanavond in Girona. De match start om 8:30 in de Coretec Dome en die vind je in de Noordlaan. En om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Rose en om 8:00 vanavond voor Wild Strawberries. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Gene Koningin Assietlaan en de toegang bedraagt er €9. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
11: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
4: En hoe doen jullie dat?
11: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. Hé. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
4: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de 0,5 en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
11: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
4: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
11: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
4: En waar halen de mensen de brochure?
11: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
13: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch, maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
14: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
15: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
16: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
17: Inderdaad, zeer gelukkig.
4: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
17: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu gaan we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
4: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
17: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
18: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
19: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
20: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
4: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
20: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
4: Dat is iets wat er al jaren zo is.
20: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
4: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
20: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Natasja Waldman.
21: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
22: Ik ben Joke Doodlewoman.
23: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
3: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. We doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
4: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
24: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is, op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
25: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
26: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalsteenveld te bezichten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden. Vooral deze morgen is er nog wat kans op gemiezer. Deze namiddag zijn er enkele opklaringen. Er staat aan de kust een zwakke, later matige zuidwestenwind. Temperaturen lopen op naar 21 graden. Morgen woensdag zon en wolken.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
20: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
6: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig, maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is, en dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord, een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
4: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan? Of hebt u dat niet gehoord?
6: Ik heb ook al boze mensen gezien. Maar eigenlijk veruit, de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden. Dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn.

0: gaan met een definitief plan die dan in het voorjaar in voegen gaat en die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden en als nodig is gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum, zegt het voorjaar?
0: Het voorjaar.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
4: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Marcel van Tilt.
6: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
7: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
8: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
9: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
10: Inderdaad, zeer gelukkig.
1: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
10: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag. En verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
1: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
10: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisk en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
4: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
11: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
4: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
12: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
4: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
13: We zitten hier eigenlijk in een

0: Ja, een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus ja, het zal zeker een betere locatie zijn.
1: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde. Of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen we ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
2: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van oké, het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen we met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
7: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
6: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
7: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
6: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
7: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
6: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
7: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
8: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
4: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
9: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
6: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
9: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
6: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
9: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
6: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
9: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
4: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend.
10: Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
11: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
10: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben George Keters.
13: Ik ben Caroline de Vriend.
14: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
6: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
7: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
6: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
7: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
6: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
7: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
6: Jullie gaan dat ook actief promoten?
7: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
3: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio
3: Noordzee Regio Nieuws.
10: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
15: Vanavond om 8:15 brengt de filmclub 62 de film Sound of Falling naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt €8, maar wel via abonnementenboekje. In de Europese basketcompetitie VIBA speelt Cortec Oostende vanavond tegen Girona. De match start om 8:30 in de Cortec Dome en die vind je in de Noordlaan. En om 17:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Rose en om 20:00 vanavond voor Wild Strawberries. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Gene Koningin Assietlaan en de toegang bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Rob Jonkeer, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
8: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
6: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
8: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
6: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
9: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
6: En jullie draaien die kroketten zelf?
9: Ja, wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laat ons zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
6: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
9: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
6: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
9: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
6: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
9: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
6: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
9: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
16: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
17: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
18: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVG O-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
19: Inderdaad, zeer gelukkig.
6: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
19: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu gaan we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
6: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
19: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
10: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
20: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
10: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
0: Ja, ik denk tegen een Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
10: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
21: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
6: En hoe doen jullie dat?
21: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
6: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
21: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
6: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
21: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
6: En waar halen de mensen de brochure?
21: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
10: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Marcel van Tilt.
23: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
24: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
25: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
10: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
8: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
10: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
9: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
6: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
9: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. We doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
6: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
9: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
6: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
9: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten.
10: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Kortrijk Oostende en het Spaanse Girona.
1: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
10: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
4: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
11: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden. Vooral deze morgen is er nog wat kans op gemiezer. Deze namiddag zijn er enkele opklaringen. Er staat aan de kust een zwakke, later matige zuidwestenwind. Temperaturen lopen op naar 21 graden. Morgen woensdag zon en wolken.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
12: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
6: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
12: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
6: Dat is iets wat er al jaren zo is.
12: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
6: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
12: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat leek mij ook perfect mogelijk.
3: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
10: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Maxime Dom.
13: Ik ben Brenda Linskens.
14: Ik ben Bart Versleus.
15: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
16: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
6: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
16: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
6: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
16: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
6: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
16: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
6: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
16: Het voorjaar.
3: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
10: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
19: Inderdaad, zeer gelukkig.
6: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
19: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu gaan we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken. Tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag. En verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
6: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
19: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
10: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
20: Ja, yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
10: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
0: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
10: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
14: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
17: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
18: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
21: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
3: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio
3: Noordzee regionieuws.
10: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
8: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
10: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
9: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
6: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
9: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
6: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
9: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
6: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
9: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
10: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Kortrijk Oostende en het Spaanse Girona.
1: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
10: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
22: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
2: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen, schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
23: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
6: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
23: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
6: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
23: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
6: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
23: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
24: Vanavond om 7:45 brengt de Filmclub 62 de film Sound of Falling naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. In de Europese basketcompetitie VIBA speelt Kortrijk Oostende vanavond in Girona. De match start om 8:30 in de Kortrijk Dome en die vind je in de Noordlaan. En om 17:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Rose en om 20:00 vanavond voor Wild Strawberries. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Gene Koningin Assietlaan en de toegang bedraagt er €9. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
6: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
23: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
6: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
23: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
6: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
23: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
6: Jullie gaan dat ook actief promoten?
23: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
11: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, eigenlijk geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
12: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
13: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
19: Inderdaad, zeer gelukkig.
18: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
19: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
18: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
19: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisk en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
10: Vanavond speelt Kortek Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
20: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
10: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
0: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
10: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Rob Jonkeer, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
8: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
18: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
8: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
18: Staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
9: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
18: En jullie draaien die kroketten zelf?
9: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige pla geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
6: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
9: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
6: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
9: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
6: Het is een bordje, het is een plaquet. Waar krijgt het een plaats?
9: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
6: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
9: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
14: Ik ben Luc Kaals. En, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Servaas Buisgaard.
16: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
10: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
8: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
10: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
9: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
6: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
9: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
6: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
9: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras.
6: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
9: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
10: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Kortrijk Oostende en het Spaanse Girona.
1: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3/4 gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
10: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
17: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
25: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
26: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
27: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden. Vooral deze morgen is er nog wat kans op gemiezer. Deze namiddag zijn er enkele opklaringen. Er staat aan de kust een zwakke, later matige zuidwestenwind. Temperaturen lopen op naar 21 graden. Morgen woensdag zon en wolken.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
2: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
6: En hoe doen jullie dat?
2: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
6: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
2: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
6: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
2: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan, aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
6: En waar halen de mensen de brochure?
2: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
10: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
3: Regionaal nieuws en info.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
11: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Romina van Horen.
21: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
22: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
21: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
23: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
6: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
23: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
6: Dat is iets wat er al jaren zo is.
23: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
6: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
23: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.

0: festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
1: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisk en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
2: Vanavond speelt Kortek Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
3: Ja, yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
2: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
2: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
7: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
8: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
9: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
10: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
0: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
10: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen een begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
0: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
10: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.

0: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
1: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
0: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
1: Het voorjaar.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
3: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopieën ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
4: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
5: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3/4 gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
7: Ik ben Haris Brataneus.
8: Ik ben Christopher Meijer.
9: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
12: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzuid Dagklapper.
7: Vanavond om 7:45 brengt de Filmclub 62 de film Sound of Falling naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. In de Europese basketcompetitie VIBA speelt Coretec Oostende vanavond tegen Girona. De match start om 8:30 in de Coretec Dome en die vind je in de Noordlaan. En om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Rose en om 8:00 vanavond voor Wild Strawberries. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Assietlaan en de toegang bedraagt er €9. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
8: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
11: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
8: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
11: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
8: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
11: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
8: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
14: Dat is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
15: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
16: Inderdaad, zeer gelukkig.
11: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
16: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu gaan we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
11: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
16: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
11: Vanavond speelt Coretec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
17: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
11: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
18: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
11: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
11: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
8: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
4: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
8: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
8: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
4: Jullie gaan dat ook actief promoten?
8: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk Matthijven.
20: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
21: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
3: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. We doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
4: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
5: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
23: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud-politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
24: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
14: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden. Vooral deze morgen is er nog wat kans op gemiezer. Deze namiddag zijn er enkele opklaringen. Er staat aan de kust een zwakke, later matige zuidwestenwind. Temperaturen lopen op naar 21 graden. Morgen woensdag zon en wolken.
6: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Rob Jonker, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
4: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
2: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
4: staan bij Martien Le Saffre van Leffe Beach. Martien, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
3: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
4: En jullie draaien die kroketten zelf?
3: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige pla geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
4: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
3: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
4: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
6: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
25: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
12: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
4: En hoe doen jullie dat?
12: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
4: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
12: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
4: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
12: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
4: En waar halen de mensen de brochure?
12: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
4: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
10: Nieuws en info aan de kust.
13: Dit is Radio Noordzee.
10: Noordzee regionieuws.
4: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
15: Inderdaad, zeer gelukkig.
4: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
15: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
4: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
15: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
4: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
16: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
4: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
17: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
4: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
26: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
27: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post.
7: Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
8: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
4: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
8: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
4: Dat is iets wat er al jaren zo is.
8: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
4: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
8: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
11: Nieuws en info.
5: Nieuws en info aan de kust.
11: Radio Noordzee.
5: Noordzee Regionieuws.
7: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
7: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
3: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
4: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten.
7: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrien Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Kortrijk Oostende en het Spaanse Girona.
0: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
7: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
20: Ik ben Lut van de Kastelen.
21: Ik ben Patrick Jansen.
22: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
14: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
23: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
23: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
4: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
23: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
4: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
23: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
4: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
23: Het voorjaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond om 8:15 brengt de filmclub 62 de film Sound of Falling naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. In de Europese basketcompetitie FIBA speelt Karatek Oostende vanavond in Girona. De match start om 8:30 in de Karatek Dome en die vind je in de Noordlaan. En om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Rose en om 8:00 vanavond voor Wild Strawberries. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs de Koningin Assietlaan en de toegang bedraagt er €9. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
5: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
6: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
7: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
8: Wat ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
9: Inderdaad, zeer gelukkig.
10: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
9: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu gaan we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
10: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
9: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
11: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
12: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
13: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
4: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
13: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
4: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
13: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
4: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
13: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Eddy Grison.
16: Ik ben Dina Batti.
17: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
18: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
19: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
20: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
20: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. We doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaquet. Waar krijgt het een plaats?
20: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
4: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
20: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
21: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
3: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
15: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven en dat hij die scoort. Na alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
16: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
23: It's special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden. Vooral deze morgen is er nog wat kans op gemiezer. Deze namiddag zijn er enkele opklaringen. Er staat aan de kust een zwakke, later matige zuidwestenwind. Temperaturen lopen op naar 21 graden. Morgen woensdag zon en wolken.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
13: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
4: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
13: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
13: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
4: Jullie gaan dat ook actief promoten?
13: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
25: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Servaas Buisgaard.
27: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Rob Jonker, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
19: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
4: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
19: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
4: We staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
20: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
4: En jullie draaien die kroketten zelf?
20: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaag geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
4: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
20: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
20: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
20: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
4: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
20: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
5: Inderdaad, zeer gelukkig.
4: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
5: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken. Tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag. En verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
4: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
5: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
6: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
12: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preus zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
8: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
9: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
8: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
10: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Roveren het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
11: Dus op 10 oktober is het eigenlijk

0: Welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
1: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
0: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
1: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
0: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan, aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
1: En waar halen de mensen de brochure?
0: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
2: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheere, voorzitter van Toerisme Oostende.
4: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
2: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
5: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
1: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
5: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
1: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
5: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
1: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
5: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
2: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
6: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3/4 gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Glenn Dangro.
8: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Antri Dumaré.
10: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
12: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om

0: s'avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
1: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
0: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
1: Dat is iets wat er al jaren zo is.
0: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
1: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
0: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
2: Vanavond om 7:45 brengt de filmclub 62 de film Sound of Falling naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. In de Europese basketcompetitie FIBA speelt Karatek Oostende vanavond in Girona. De match start om 8:30 in de Karatek Dome en die vind je in de Noordlaan. En om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Rose en om 8:00 vanavond voor Wild Strawberries. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Gene Koningin Assietlaan en de toegang bedraagt er €9. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
4: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
4: Wat we voelen, bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook, als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
4: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
4: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
4: Het voorjaar.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij hebben op vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
6: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van €2,5 miljoen aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
7: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
8: Inderdaad, zeer gelukkig.
9: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
8: Niks, maar we zijn van het jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
9: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
8: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisk en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
10: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
11: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
12: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Willy Sommers.
14: Ik ben Romina van Oren.
15: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
16: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
17: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
18: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
9: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
18: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
9: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
18: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopieën ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
9: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
18: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
14: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
20: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
21: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
22: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden. Vooral deze morgen is er nog wat kans op gemiezer. Deze namiddag zijn er enkele opklaringen. Er staat aan de kust een zwakke, later matige zuidwestenwind. Temperaturen lopen op naar 21 graden. Morgen woensdag zon en wolken.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
23: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hansen grondgebied van Oudenburg.
3: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
23: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
3: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
23: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
23: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Niepoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Dirk de Grauwe.
25: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
26: Ik ben Nancy Bourquani.
27: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
23: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
23: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
23: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
23: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
4: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
5: Inderdaad, zeer gelukkig.
9: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
5: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
9: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
5: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
6: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
11: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We gaan Oostende-Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
8: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
10: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusee, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusee op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. de theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Rob Jonkeren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
12: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
9: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
12: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
9: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
13: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
9: En jullie draaien die kroketten zelf?
13: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
9: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
13: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
9: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
13: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
9: Het is een bordje, het is een plaquet. Waar krijgt het een plaats?
13: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
9: U blijft commerciant, u zal het meteen commercialiseren.
13: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus het is leuk ook om het dan te vertellen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
3: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. We doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopieën ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
4: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Kortrijk Oostende en het Spaanse Girona.
5: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
12: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
11: En hoe doen jullie dat?
12: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. Hé. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
11: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de 0,5 en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
12: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
11: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn
4: zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
12: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
4: En waar halen de mensen de brochure?
12: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Niepoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee. Dagklapper.
7: Vanavond om 7:45 brengt de filmclub 62 de film Sound of Falling naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. In de Europese basketcompetitie FIBA speelt Coretec Oostende vanavond in Girona. De match start om 8:30 in de Coretec Dome en die vind je in de Noordlaan. En om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Rose en om 8:00 vanavond voor Wild Strawberries. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Gene Koningin Assietlaan en de toegang bedraagt er €9. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
8: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
4: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
8: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is. Dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
4: Dat is iets wat er al jaren zo is.
8: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
4: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
8: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de €10.000 overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
14: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
15: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
0: Regionaal nieuws, hoor je hier. weer bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
16: Inderdaad, zeer gelukkig.
11: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
16: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu gaan we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
11: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
16: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
17: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
18: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
19: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
11: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
19: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
11: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
19: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
11: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
19: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
11: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
19: Het voorjaar.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
21: Ik ben Timmy van Assen.
22: Hallo, I'm Dario Durda.
23: Ik ben Frank Jonbloed.
24: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
3: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
11: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plakket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
4: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrien Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
5: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
21: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
25: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke 3e woensdag van de maand.
26: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel de persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
3: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
11: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
4: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
5: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
8: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
9: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
10: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
4: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
10: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid. En ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
4: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
10: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
4: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
10: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Niepoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
12: Vanavond om 7:45 brengt de filmclub 62 de film Sound of Falling naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. In de Europese basketcompetitie FIBA speelt Cortec Oostende vanavond in Girona. De match start om 8:30 in de Cortec Dome en die vind je in de Noordlaan. En om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Rose en om 8:00 vanavond voor Wild Strawberries. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Gene Koningin Assietlaan en de toegang bedraagt er €9. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
10: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
4: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
10: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
10: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
4: Jullie gaan dat ook actief promoten?
10: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
14: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit, maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten en die 2 zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
15: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
16: Inderdaad, zeer gelukkig.
4: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
16: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
4: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
16: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisk en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
17: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
18: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Rob Jonker, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
4: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
2: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
4: Staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
3: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
4: En jullie draaien die kroketten zelf?
3: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
4: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
3: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaquet. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
4: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker.

0: heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
2: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
3: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
2: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
3: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
2: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras.
3: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
2: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
4: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3/4 gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
7: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn en ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
8: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
9: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatorre die op zoek gaan achter een schat.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag zon en wolken. Het blijft droog bij 18 graden en een zwakke zuidwestelijke wind. Donderdag wordt wellicht een topdag met temperaturen rond de 21 graden en veel zon.
5: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
11: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
3: En hoe doen jullie dat?
11: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de 0,5 en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
11: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening.

0: Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
1: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
0: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
1: En waar halen de mensen de brochure?
0: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
2: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
2: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
7: Ik ben Rudy de Meijer.
8: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
11: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
10: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
11: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
10: Dat is iets wat er al jaren zo is.
11: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
10: Dus dat zegt dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
11: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.
9: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
2: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
12: Inderdaad, zeer gelukkig.
13: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
12: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
13: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
12: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisk en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
2: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
7: Ja, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
2: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
14: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
2: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
16: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
17: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
18: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen, achter de revue, die man is zot.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
11: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
13: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
11: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
13: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
11: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
13: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
11: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog
19: nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan die dan in het voorjaar in voegen gaat en die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
19: Het voorjaar.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
20: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
2: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
21: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
1: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
21: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
1: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
21: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
1: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
21: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
2: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
22: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwarters gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
24: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
25: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
26: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.

0: Noordzee regionieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
5: Vanavond om 19:45 brengt de filmclub 62 de film Sound of Falling naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. In de Europese basketcompetitie FIBA speelt Coretec Oostende vanavond in Girona. De match start om 20:30 in de Coretec Dome en die vind je in de Noordlaan. En om 17:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Rose. En om 20:00 vanavond voor Wild Strawberries. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Gene Koningin Assietlaan en de toegang bedraagt er €9. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
7: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
6: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
7: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
6: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
7: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
6: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
7: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
9: Hier in de site bij het AZ Oostende.
10: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van de Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
11: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik kan zeker daar van mijn uitbrengen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
12: Inderdaad, zeer gelukkig.
6: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
12: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken. Tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag. En verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
6: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
12: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Coretec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
13: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
14: Ja, ik denk tegen een Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
6: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
7: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
6: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
7: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk de voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
6: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
7: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
6: Jullie gaan dat ook actief promoten?
7: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Michael van Nie.
16: Hallo, ik ben Louise Carton.
17: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
18: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
19: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
6: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
19: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
6: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
19: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
6: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
19: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrien Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Kortrijk Oostende en het Spaanse Girona.
15: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vallamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
20: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
21: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden en een zwakke zuidwestelijke wind. Donderdag wordt wellicht een topdag met temperaturen rond de 21 graden en veel zon.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Rob Jonkeren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
18: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
6: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
18: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
6: We staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
19: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
6: En jullie draaien die kroketten zelf?
19: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
6: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
19: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
6: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
19: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
6: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
19: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
6: U blijft commerciant, u zal het meteen commercialiseren.
19: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om dan te vertellen.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
5: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
23: Ik ben Alcyon en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
24: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
6: En hoe doen jullie dat?
24: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
6: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
24: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
6: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
24: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
6: En waar halen de mensen de brochure?
24: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
2: Inderdaad, zeer gelukkig.
3: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
2: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
3: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
2: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
4: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
7: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
8: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
9: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
10: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Roveren het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
12: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de Bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
11: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
12: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
11: Waar vindt het plaats?
12: Het vindt plaats in het vernieuwde Kursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Kursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren. In het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
11: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
12: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
11: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
12: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
11: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
12: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
13: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
14: En info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
13: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
15: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
13: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
16: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
11: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
16: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
11: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
16: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopieën ervan. Dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras.
11: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
16: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
13: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
17: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
13: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
14: Luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Maxime Dong.
19: Ik ben Brenda Linskens.
20: Ik ben Bart Versleus.
21: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
14: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
22: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
11: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
22: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig, maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is, en dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord, een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan? Of hebt u dat niet gehoord?
22: Ik heb ook al boze mensen gezien. Maar eigenlijk veruit, de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden. Dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
22: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
22: Het voorjaar.
18: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
23: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Nieuws en info aan de kust.
18: Radio Noordzee.
20: Noordzee, dagklapper.
24: Vanavond om 8:15 brengt de Filmclub 62 de film Sound of Falling naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. In de Europese basketcompetitie VIBA speelt Coretec Oostende vanavond tegen Girona. De match start om 8:30 in de Coretec Dome en die vind je in de Noordlaan. En om 17:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Rose en om 20:00 vanavond voor Wild Strawberries. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Assieklaan en de toegang bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
25: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
4: Maar Arno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
5: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
6: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
23: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
7: Inderdaad, zeer gelukkig.
8: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
7: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
8: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
7: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
23: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
26: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
23: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
27: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
23: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
20: Radio Noordzee.
28: Noordzee.
20: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
29: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
11: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
29: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
11: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
29: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
11: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
29: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
30: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
31: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
32: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
23: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
15: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
23: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
16: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
11: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
16: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
11: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
16: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op
11: het
16: terras.
11: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
16: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten.
23: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
1: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
23: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Ik, dat hinder zich ze staan.
9: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op, in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
10: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
12: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden en een zwakke zuidwestelijke wind. Donderdag wordt wellicht een topdag met temperaturen rond de 21 graden en veel zon.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Radio Noordzee.
11: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
13: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
11: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een

0: met de nationale organisatie mee willen promotie voeren.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
4: Ik ben Lut van de Kastelen.
5: Ik ben Patrick Jansen.
6: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Rob Jonkeer, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
9: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
8: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
9: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
8: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
10: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
8: En jullie draaien die kroketten zelf?
10: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
8: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
10: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
8: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
10: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
8: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
10: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk, mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
8: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
10: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen en die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
11: Inderdaad, zeer gelukkig.
8: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
11: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond

0: in een paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag. En verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
1: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
0: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
2: Vanavond speelt Cortec Ostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
3: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
2: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
2: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt. Hè.
7: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
8: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
5: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
11: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
10: En hoe doen jullie dat?
11: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
10: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
11: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
1: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
11: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
1: En waar halen de mensen de brochure?
11: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
12: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
5: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
13: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
12: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
14: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
1: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
14: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
1: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
14: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopieën ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras.
1: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
14: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
12: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
15: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3/4 gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
12: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Tineke van Hallemees.
17: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Frank Dierkens.
19: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
20: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
10: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
20: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
10: Waar vindt het plaats?
20: Het vindt plaats in het vernieuwde Kursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Kursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren. In het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
10: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
20: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
10: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
20: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
10: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
20: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
18: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
21: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
18: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
22: Vanavond om 8:15 brengt de filmclub 62 de film Sound of Falling naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt €8, maar wel via abonnementenboekje. In de Europese basketcompetitie VIBA speelt Coretec Oostende vanavond tegen Girona. De match start om 8:30 in de Coretec Dome en die vind je in de Noordlaan. En om 17:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Rose en om 20:00 vanavond voor Wild Strawberries. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Gene Koningin Assietlaan en de toegang bedraagt er €9. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
21: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
23: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
10: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
23: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
10: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
23: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
1: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
23: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
23: Het voorjaar.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
3: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met vier partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
4: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
6: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
25: Inderdaad, zeer gelukkig.
1: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
25: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
1: Er zijn zes festivals geweest. Jullie hebben vijf keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
25: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
24: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
26: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
24: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
27: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
24: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
28: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
29: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
30: Ik ben Kirby Hallemees.
31: Ik ben Gaël Bouzin.
32: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
21: Noordzee Regio Nieuws.
24: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
24: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
7: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
8: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
7: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
8: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
7: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras.
8: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
7: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
24: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
11: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwarters gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
24: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
32: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
12: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
13: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke 3e woensdag van de maand.
14: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel de persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden en een zwakke zuidwestelijke wind. Donderdag wordt wellicht een topdag met temperaturen rond de 21 graden en veel zon.
9: Radio Noordzee.
21: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
15: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
10: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
15: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid. En ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
10: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
15: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
10: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
15: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Radio Noordzee.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
15: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
15: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
15: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
15: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
21: Regionaal nieuws en info.
9: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
25: Inderdaad, zeer gelukkig.
1: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
25: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu gaan we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
1: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
25: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
24: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
26: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
24: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
27: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
24: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
18: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
19: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
20: Moza, ik kan ook geen
2: mijn chapeaus verkocht, he, van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat me niet me stoen met deze marchandise aan deze been.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten 28 euro. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
21: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Rob Jonkeer, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
3: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
10: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
3: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
10: staan bij Martien Le Saffre van Leffe Beach. Martien, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
6: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
10: En jullie draaien die kroketten zelf?
6: Ja, wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige pla geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
10: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
6: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
10: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
6: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
10: Het is een bordje, het is een plaquet. Waar krijgt het een plaats?
6: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
10: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
6: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
21: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
24: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
3: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
24: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
6: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
10: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
6: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
10: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
6: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras.
10: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
6: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
24: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrien Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
7: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
24: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Mijn naam is Joris Polet.
11: Ik ben André Dury.
12: Ik ben Kurt Kluis.
13: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
21: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
20: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
10: En hoe doen jullie dat?
20: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. Hé. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
10: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
20: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
10: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
20: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
10: En waar halen de mensen de brochure?
20: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
24: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
9: Dit is Radio Noordzee.
21: Noordzee Regionieuws.
24: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Noordzee, dagklapper.
4: Vanavond om 7:45 brengt de Filmclub 62 de film Sound of Falling naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. In de Europese basketcompetitie VIBA speelt Coretec Oostende vanavond tegen Girona. De match start om 8:30 in de Coretec Dome en die vind je in de Noordlaan. En om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Rose en om 8:00 vanavond voor Wild Strawberries. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Gene Koningin Assietlaan en de toegang bedraagt er €9. Dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
5: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de Bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
10: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
5: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
10: Waar vindt het plaats?
5: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
10: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
5: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
10: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
5: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
10: Dan denk ik, die Bridge-spelers zijn big spenders.
5: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
24: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
12: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
14: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
22: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
23: De gemeente Brede organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
24: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
1: Inderdaad, zeer gelukkig.
15: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
1: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
15: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
1: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
24: Vanavond speelt Cortec Ostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
16: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
24: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
17: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
24: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
21: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
18: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
25: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
18: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
25: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
18: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
25: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
18: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
25: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
18: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
25: Het voorjaar.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben George Keters.
27: Ik ben Caroline de Vriend.
28: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
24: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
24: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
3: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
15: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. We doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
15: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
15: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
24: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
6: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3/4 gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
24: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
8: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ah, doe jij dat goed?
13: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
19: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuwbouw.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag zon en wolken. Het blijft droog bij 18 graden en een zwakke zuidwestelijke wind. Donderdag wordt wellicht een topdag met temperaturen rond de 21 graden en veel zon.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
20: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
5: Ik ben Nina Batti.
10: Goeiedag, ik ben Serge Goubij.
11: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
21: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
18: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen

0: Stadspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg. En daar is ook alle info terug te vinden.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
3: Inderdaad, zeer gelukkig.
4: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
3: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
4: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
3: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisk en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
2: Vanavond speelt Kortek Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
5: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
2: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
6: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
2: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, dat is zeker een goede zaak voor een toeristische stad als Oostende. Merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
8: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
9: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
4: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
11: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
4: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
11: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
11: Ja,

0: Inderdaad, en aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek, ook ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er en dergelijke, allerhande praktische informatie staat in de brochure.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
0: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren. Wat

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
3: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopieën ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op
4: het
3: terras.
4: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
5: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
7: Ik ben Lut van de Kastelen.
8: Ik ben Patrick Jansen.
9: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
4: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
2: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
4: We staan bij Martien Le Saffre van Leffe Beach. Martien, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
3: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hé.
4: En jullie draaien die kroketten zelf?
3: Ja, wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
4: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
3: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
4: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
11: Dit is Radio Noordzee.
12: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Nieuws en info aan de kust.
11: Radio Noordzee.
12: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
13: Vanavond om 8:15 brengt de Filmclub 62 de film Sound of Falling naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. In de Europese basketcompetitie FIBA speelt Coretec Oostende vanavond in Girona. De match start om 8:30 in de Coretec Dome en die vind je in de Noordlaan. En om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Rose en om 8:00 vanavond voor Wild Strawberries. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Gene Koningin Assietlaan en de toegang bedraagt er €9. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
12: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
14: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
4: En hoe doen jullie dat?
14: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
4: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de 0,5 en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
14: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
4: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
14: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
4: En waar halen de mensen de brochure?
14: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
16: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
17: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
18: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
19: Inderdaad, zeer gelukkig.
4: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
19: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
4: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
19: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisk en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
20: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
21: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
22: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de Bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
4: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
22: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode in de maand oktober voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
4: Waar vindt het plaats?
22: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
4: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
22: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
4: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
22: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
4: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
22: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
5: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
23: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
24: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
25: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
5: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
2: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
5: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
3: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plakket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op
4: het
3: terras.
4: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
5: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
26: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3/4 gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
5: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is, dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
28: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen en waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
29: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad en we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen, dus 2 afvaarten per week.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden en een zwakke zuidwestelijke wind.
1: Donderdag wordt wellicht een topdag met temperaturen rond de 21 graden en veel zon.
8: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
9: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
9: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
4: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
9: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
4: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
9: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
4: Hebt u een streefdatum? U zegt het voorjaar?
9: Het voorjaar.
8: Regionaal nieuws en info.
11: Dit is Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
12: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
14: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
15: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
8: Nieuws en info aan de kust.
11: Radio
8: Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
7: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
16: Inderdaad, zeer gelukkig.
4: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
16: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
4: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
16: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
7: Vanavond speelt Kortek Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
17: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
7: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
18: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
7: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen. Dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
20: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten. Ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
21: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
22: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee.
23: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
30: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
4: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
30: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid. En ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
4: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
30: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
4: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en
1: informatie ophalen?
30: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg. En daar is ook alle info terug te vinden.
2: Nieuws en info aan de kust.
11: Dit is Radio Noordzee.
8: Noordzee Regionieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
3: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
5: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
5: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
5: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopieën ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op
4: het
5: terras.
4: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
5: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
6: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3/4 gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Maxime Dong.
24: Ik ben Brenda Linskens.
25: Ik ben Bart Versleus.
26: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee.
4: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
30: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
4: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
30: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
30: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
4: Jullie gaan dat ook actief promoten?
30: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
4: Vanavond om 8:15 brengt de Filmclub 62 de film Sound of Falling naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. In de Europese basketcompetitie VIBA speelt Coretec Oostende vanavond tegen Girona. De match start om 8:30 in de Coretec Dome en die vind je in de Noordlaan. En om 17:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Rose en om 20:00 vanavond voor Wild Strawberries. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Assieklaan en de toegang bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Rob Jonkeer, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
7: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
6: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
7: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
6: We staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
8: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
6: En jullie draaien die kroketten zelf?
8: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
6: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
8: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
6: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
8: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
6: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
8: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
6: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
8: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus het is leuk ook om het dan te vertellen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
10: 1. De Speukom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
11: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
1: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
12: Inderdaad, zeer gelukkig.
6: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
12: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
6: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
12: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
13: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
14: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
15: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
6: En hoe doen jullie dat?
15: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
6: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het Bosje. Maar met opdrachten.
15: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
6: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
15: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
6: En waar halen de mensen de brochure?
15: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Marcel van Tilt.
17: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
18: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
19: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
7: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
8: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
6: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
8: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
6: Het is een bordje, het is een plakket. Waar krijgt het een plaats?
8: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopieën ervan. Dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op
6: het
8: terras.
6: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
8: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
11: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
21: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
22: Het is een echt Oostend sprookje en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw, allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden en een zwakke zuidwestelijke wind. Donderdag wordt wellicht een topdag met temperaturen rond de 21 graden en veel zon.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
15: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
6: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
15: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca. Want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
6: Waar vindt het plaats?
15: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren. In het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
6: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
15: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
6: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
15: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen. Zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
6: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
15: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee regionieuws.
0: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
4: Ik ben David Nasus.
23: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
24: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
25: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
6: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
25: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
6: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
25: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
6: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
25: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
6: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
25: Het voorjaar.
3: Regionaal nieuws en info.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
4: Inderdaad, zeer gelukkig.
6: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
4: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100%.

0: tegen het beste team uit de groep.
1: Ja, yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
0: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
0: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
5: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
6: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
7: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
8: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was het wel plezant. Maar om echt tegen ons te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombeer, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
10: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
3: Nieuws en info aan de kust.
11: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
12: Noordzee regionieuws.
0: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
13: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
0: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
14: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
15: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
14: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja...

0: Iedereen wint graag, hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
1: Het is een bordje, het is een plakket. Waar krijgt het een plaats?
0: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopieën ervan, hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
1: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
0: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten.
2: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Kortrijk Oostende en het Spaanse Girona.
3: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
2: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
6: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Romina van Horen.
8: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
9: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
8: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen, schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
12: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
1: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
12: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
1: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
12: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
12: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.

0: RMC Regionieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond om 7:45 brengt de filmclub 62 de film Sound of Falling naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. In de Europese basketcompetitie FIBA speelt Coretec Oostende vanavond tegen Girona. De match start om 8:30 in de Coretec Dome en die vind je in de Noordlaan. En om 17:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Rose en om 8:00 vanavond voor Wild Strawberries. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Gene Koningin Alstiklaan en de toegang bedraagt er €9. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
5: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
6: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
5: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
6: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
5: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
6: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
5: Jullie gaan dat ook actief promoten?
6: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
8: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
9: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
10: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
11: Inderdaad, zeer gelukkig.
5: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
11: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
5: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
11: Ha, blijf het zeggen, nee, de basis, een goede bisk en lang laten staan en gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
12: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
13: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Rob Jonkere, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
14: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
5: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
14: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
5: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
15: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
5: En jullie draaien die kroketten zelf?
15: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laat ons zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
5: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
15: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
5: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
15: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
5: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
15: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
5: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
15: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Charlotte Verkeijn.
17: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
18: Ik ben Danik Menne.
19: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
20: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkere, voorzitter van Toerisme Oostende.
14: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
15: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
18: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
15: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
18: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
15: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopieën ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras.
18: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
15: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
21: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We wilden niet meer dat we vooraan zaten. Dat we eigenlijk aan de mensen gingen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
22: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
23: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone. Wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
24: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden en een zwakke zuidwestelijke wind. Donderdag wordt wellicht een topdag met temperaturen rond de 21 graden en veel zon.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
25: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
5: En hoe doen jullie dat?
25: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
5: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
25: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
5: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn
18: zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
25: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
18: En waar halen de mensen de brochure?
25: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee. Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeen.
17: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
19: Ik ben Danik Menne. Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
20: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
6: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
18: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
6: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca. Want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
18: Waar vindt het plaats?
6: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren. In het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
18: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
6: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
18: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
6: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen. Zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
18: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
6: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
7: Inderdaad, zeer gelukkig.
18: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
7: Niks, maar we zijn van het jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
18: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
7: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisk en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Ostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
8: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
9: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
24: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
12: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
13: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Ostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Ostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Ostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Ostendse Revue of de Grote Post.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
18: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
26: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
18: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
26: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
18: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
26: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door een andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
18: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
26: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
18: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
26: Het voorjaar.
10: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
15: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
14: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
16: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
18: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
16: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
18: Het is een bordje, het is een plakket. Waar krijgt het een plaats?
16: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op
18: het
16: terras.
18: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
16: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
14: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrien Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
21: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
14: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
23: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
28: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
29: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
6: Nieuws en info.
2: Radio Noordzee.
6: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
7: Vanavond om 7:45 brengt de filmclub 62 de film Sound of Falling naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. In de Europese basketcompetitie VIBA speelt Coretec Oostende vanavond tegen Girona. De match start om 8:30 in de Coretec Dome en die vind je in de Noordlaan. En om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Rose en om 8:00 vanavond voor Wild Strawberries. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Assietlaan en de toegang bedraagt er €9. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
18: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
8: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
18: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
8: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
18: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
8: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
18: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
8: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
19: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Bewonderwijs zijn enorm.
20: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En als we dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
25: Inderdaad, zeer gelukkig.
18: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
25: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag. En verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
18: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
25: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
5: Vanavond speelt Coretec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
0: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
5: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
1: Ja, ik denk tegen een Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
5: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
18: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
8: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
18: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
8: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
18: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
8: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
18: Jullie gaan dat ook actief promoten?
8: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
11: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. De, voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
12: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
13: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
5: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
15: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
18: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
15: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
18: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
15: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
18: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
15: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
5: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Kortrijk Oostende en het Spaanse Girona.
10: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
5: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
16: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
21: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden en een zwakke zuidwestelijke wind. Donderdag wordt wellicht een topdag met temperaturen rond de 21 graden en veel zon.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Rob Jonkeren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
13: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
18: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
13: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
18: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
15: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
18: En jullie draaien die kroketten zelf?
15: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaag geworden, laat ons zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
18: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
15: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
18: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
15: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
18: Het is een bordje, het is een plakket. Waar krijgt het een plaats?
15: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
18: U blijft commerciant, u zal het meteen commercialiseren.
15: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
5: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Willy Sommers.
7: Ik ben Romina van Horen.
17: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
22: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
18: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
7: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
18: En hoe doen jullie dat?
7: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
18: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
7: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
18: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
7: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
18: En waar halen de mensen de brochure?
7: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
5: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
3: Regionaal nieuws en info.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
25: Inderdaad, zeer gelukkig.
18: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
25: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken. Tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag. En verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
18: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
25: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisk en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
5: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
0: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
5: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
1: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
5: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
20: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
23: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
24: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaar voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
7: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de Bridge.

0: jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
1: En hoe doen jullie dat?
0: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
1: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
0: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
1: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
0: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan, aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
1: En waar halen de mensen de brochure?
0: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond om 19:45 brengt de Filmclub 62 de film Sound of Falling naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. In de Europese basketcompetitie FIBA speelt Coretec Oostende vanavond in Girona. De match start om 20:30 in de Coretec Dome en die vind je in de Noordlaan. En om 17:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Rose en om 20:00 vanavond voor Wild Strawberries. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Gene Koningin Assietlaan en de toegang bedraagt er €9. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
5: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de Bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
1: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
5: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode in de maand oktober voor de herfstvakantie.

0: optie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca. Want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
1: Waar vindt het plaats?
0: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren. In het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
1: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
0: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
1: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
0: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
1: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
0: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
2: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
5: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die ervoor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
6: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
7: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVGO Toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
8: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
9: Inderdaad, zeer gelukkig.
10: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
9: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu gaan we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
10: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
9: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
8: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
11: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
8: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
12: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
8: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
13: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
1: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
13: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
13: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
1: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
13: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
13: Het voorjaar.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Matthijven.
15: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
16: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
17: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
8: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
18: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
1: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
18: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
1: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
18: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
1: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
18: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
8: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrien Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
19: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
8: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
5: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
21: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs een Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
22: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag zon en wolken. Het blijft droog bij 18 graden en een zwakke zuidwestelijke wind. Donderdag wordt wellicht een topdag met temperaturen rond de 21 graden en veel zon.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
4: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de regels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
3: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
8: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Michael Vanny.
25: Hallo, ik ben Louise Carton.
26: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
27: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
1: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
27: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid. En ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
1: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
27: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
27: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
3: Nieuws en info. Nee. Nee. Nee. Aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
8: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. en tevreden chef Jan Liebrecht.
0: Inderdaad, zeer gelukkig.
6: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
0: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
6: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
0: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
8: Vanavond speelt Cortec Ostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
7: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
8: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
9: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
8: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
5: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die ervoor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
15: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
10: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVGO Toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
11: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
11: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
11: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
11: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
8: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
12: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
8: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
13: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
14: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
13: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
14: Het is een bordje, het is een plakket. Waar krijgt het een plaats?
13: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopieën ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras.
14: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
13: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
8: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
16: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3/4 gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
8: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
18: Ik ben Haris Brataneus.
19: Ik ben Christopher Meijer.
24: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
12: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
14: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
12: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
14: staan bij Martien Le Saffre van Leffe Beach. Martien, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
13: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
14: En jullie draaien die kroketten zelf?
13: Ja, Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoon vers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
14: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
13: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
14: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
13: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
14: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
13: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopieën ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
14: U blijft commerciant, u zal het meteen commercialiseren.
13: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Niepoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Vanavond om 8:15 brengt de filmclub 62 de film Sound of Falling naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. In de Europese basketcompetitie FIBA speelt Coretec Oostende vanavond tegen Girona. De match start om 8:30 in de Coretec Dome en die vind je in de Noordlaan. En om 17:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Rose en om 8:00 vanavond voor Wild Strawberries. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Gene Koningin Assietlaan en de toegang bedraagt er €9. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
5: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
4: En hoe doen jullie dat?
5: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
4: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de 0,5 en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
5: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
4: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
5: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
4: En waar halen de mensen de brochure?
5: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
7: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
8: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Breden-Nessas.
9: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
10: Inderdaad, zeer gelukkig.
4: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
10: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
4: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
10: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
11: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
12: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
13: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
4: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
13: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
4: Waar vindt het plaats?
13: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
4: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
13: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
4: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
13: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
4: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
13: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende. ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
17: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
18: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
19: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
18: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
19: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
18: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
19: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
18: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrien Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
20: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
22: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hé. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
23: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag zon en wolken. Het blijft droog bij 18 graden en een zwakke zuidwestelijke wind. Donderdag wordt wellicht een topdag met temperaturen rond de 21 graden en veel zon.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
24: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
4: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
24: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen een begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
4: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
24: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
19: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
24: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
19: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
24: Het voorjaar.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
6: Ik ben Haris Bratanus.
14: Ik ben Christopher Meijer.
15: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
25: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
10: Inderdaad, zeer gelukkig.
19: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
10: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken. Tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag. En verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
19: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
10: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
6: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
12: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
8: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heel Hart School, School voor Buiten Onderwijs.
9: Oostende hier, de Werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
11: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Krommelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leuwe en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
14: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
4: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
14: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
4: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
14: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
4: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
14: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
17: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
18: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
19: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
18: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
19: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
18: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopieën ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras.
19: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
18: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
13: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
20: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
21: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
22: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
19: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
23: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
19: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
23: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
19: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
23: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
19: Jullie gaan dat ook actief promoten?
23: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: euro. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Rob Jonkeren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
4: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
3: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
4: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
3: We staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
5: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
3: En jullie draaien die kroketten zelf?
5: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaag geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
3: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
5: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
3: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
5: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
3: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
5: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
3: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
5: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
7: Oostende omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons rood concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kronoschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
8: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
9: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
10: Regionieuws. Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
11: Inderdaad, zeer gelukkig.
3: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
11: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
3: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
11: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang.

0: staan en gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Kortek Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
2: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
3: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
7: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
6: En hoe doen jullie dat?
7: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
6: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
7: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
6: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
7: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Sereus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
6: En waar halen de mensen de brochure?
7: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben George Keters.
9: Ik ben Caroline de Vriend.
10: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
11: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
12: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
6: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
12: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
6: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
12: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op
6: het
12: terras.
6: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
12: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Kortrijk Oostende en het Spaanse Girona.
9: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
14: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt de aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
13: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
15: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag zon en wolken. Het blijft droog bij 18 graden en een zwakke zuidwestelijke wind. Donderdag wordt wellicht een topdag met temperaturen rond de 21 graden en veel zon.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
16: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
6: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
16: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
6: Waar vindt het plaats?
16: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
6: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
16: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
6: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
16: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
6: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
16: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Niepoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
3: Ik ben Lut van de Kastelen.
4: Ik ben Patrick Jansen.
5: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
7: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
6: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
7: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
6: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
7: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
6: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
7: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
6: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
7: Het voorjaar.

0: Noordse regionieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
2: Inderdaad, zeer gelukkig.
3: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
2: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
3: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
2: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisk en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
4: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, dat wil zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
7: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
8: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
9: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaar voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Tope één keer per maand ook ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
0: Regionieuws.
12: Het Garnaal Krokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
13: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
12: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
14: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
15: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
14: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
15: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
14: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
15: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
14: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten.
12: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
16: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
12: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Natasha Waldman.
18: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
19: Ik ben Joke Doodlewoman.
20: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
21: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
3: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
21: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
3: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
21: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
21: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
12: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Niepoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Vanavond om 7:45 brengt de Filmclub 62 de film Sound of Falling naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnementenboekje. In de Europese basketcompetitie VIBA speelt Coretec Oostende vanavond tegen Girona. De match start om 8:30 in de Coretec Dome en die vind je in de Noordlaan. En om 5:00 deze namiddag kan je in het Kinepolis terecht voor de film Rose en om 8:00 vanavond voor Wild Strawberries. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Assietlaan en de toegang bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
15: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
4: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
15: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
4: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
15: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
4: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
15: Jullie gaan dat ook actief promoten?
4: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook. Al zeker niet met de Oostendenaars.
23: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
24: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
25: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. Hè?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
12: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
26: Inderdaad, zeer gelukkig.
15: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
26: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken. Tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag. En verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
15: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
26: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
12: Vanavond speelt Coretec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
1: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
12: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
12: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regioniers op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Rob Jonkeren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
13: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
15: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
13: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
15: We staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
14: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
15: En jullie draaien die kroketten zelf?
14: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
15: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
14: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
15: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
14: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
15: Het is een bordje, het is een plakket. Waar krijgt het een plaats?
14: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
15: U blijft commerciant, u zal het meteen commercialiseren.
14: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
7: Ik ben Timmy van Assen.
8: Hello, I'm Dario Durja.
9: Ik ben Frank Jonbloed.
11: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
12: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
13: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
12: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martin Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
14: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
15: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
14: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
15: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
14: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras.
15: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
14: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten.
7: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
9: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
25: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
22: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
17: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Breda.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond dalen de temperaturen aan de kust naar 9 graden. Morgen woensdag zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden en een zwakke zuidwestelijke wind. Donderdag wordt wellicht een topdag met temperaturen rond de 21 graden en veel zon.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
18: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
15: En hoe doen jullie dat?
18: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. Hé. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
15: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
18: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
15: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
18: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
15: En waar halen de mensen de brochure?
18: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
2: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
13: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
2: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
14: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
15: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
14: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. We doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
15: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
14: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
15: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
14: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
2: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
9: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
2: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
19: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
20: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
19: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
15: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
19: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca. Want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
15: Waar vindt het plaats?
19: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren. In het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
15: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
19: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
15: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
19: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
15: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
19: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Noordzee Regionieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
15: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
21: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
15: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
21: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
15: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
21: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
15: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
21: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
15: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
21: Het voorjaar.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
12: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft en de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
16: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
24: Inderdaad, zeer gelukkig.
15: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
24: Niks, maar we zijn van het jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
15: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
24: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisk en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
23: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
26: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
23: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
27: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
23: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
29: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dan mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
30: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
31: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
32: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
33: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
8: Noordzee Regionieuws.
23: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
0: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
23: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
2: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
3: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
2: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
15: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
2: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras.
15: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
2: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
23: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
4: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3/4 gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
23: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
9: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
10: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve

0: voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
0: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
0: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
1: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
0: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
0: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
1: Jullie gaan dat ook actief promoten?
0: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
5: Inderdaad, zeer gelukkig.
6: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
5: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
6: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
5: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
3: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
7: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
3: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
8: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
3: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een

0: neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen effectief niet meer aanwezig zijn.
1: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn en ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
2: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
3: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sasa Torre die op zoek gaan achter een schat.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Rob Jonkeer, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
8: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
7: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
8: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg waar geen sprake zijn. We
7: staan bij Martien Le Saffre van Leffe Beach. Martien, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
9: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
7: En jullie draaien die kroketten zelf?
9: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
7: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
9: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
7: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
9: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
7: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
9: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
7: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
9: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
4: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
8: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
5: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
9: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
7: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
9: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
7: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
9: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopieën ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras.
7: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
9: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
5: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
10: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3/4 gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
5: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Glenn Dangro.
12: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Antri de Maree.
14: Hallo, Jaxinek hier, Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijkhaar naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
7: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
15: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
7: En hoe doen jullie dat?
15: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
7: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de 0,5 en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
15: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
7: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
15: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
13: En waar halen de mensen de brochure?
15: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
5: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet. Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
16: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
7: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
16: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca. Want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
7: Waar vindt het plaats?
16: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren. In het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
7: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
16: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
7: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
16: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
7: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
16: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
5: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
18: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
19: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
20: Inderdaad, zeer gelukkig.
7: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
20: Niks, maar we zijn van het jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
7: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
20: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisk en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
21: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
22: Ja, yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
21: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
23: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
21: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
24: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
7: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
24: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
7: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
24: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
7: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
24: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
7: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
24: Het voorjaar.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
26: Ik ben Lut van de Kastelen.
27: Ik ben Patrick Jansen.
28: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
21: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
8: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
21: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
0: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hey.
7: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
0: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hey. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
7: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
0: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op
7: het
0: terras.
7: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
0: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
21: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
1: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
21: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
18: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
19: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Tope één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dan mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
4: Noordzee Regionieuws.
21: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Niepoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen, Schepen voor Cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
3: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
7: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
3: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
7: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
3: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
7: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
3: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
2: Inderdaad, zeer gelukkig.
3: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
2: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu gaan we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
3: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
2: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
4: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer Regio Nieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
7: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
8: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
9: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
10: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
10: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
10: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
10: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regionieuws.
3: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
11: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
3: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
12: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
3: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
12: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. We doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
3: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
12: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
3: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
12: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
3: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
13: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
15: Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
11: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
3: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
11: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
3: We staan bij Martine Le Saffre van Leffe Beach. Martine, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
12: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
3: En jullie draaien die kroketten zelf?
12: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
3: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
12: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
3: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
12: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
3: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
12: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
3: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
12: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus het is leuk ook om het dan te vertellen.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de week van de gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
15: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
3: En hoe doen jullie dat?
15: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. Hé. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
15: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
3: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
15: Ja, Bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Sereus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
3: En waar halen de mensen de brochure?
15: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
3: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
18: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
19: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
20: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
2: Inderdaad, zeer gelukkig.
3: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
2: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
3: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
2: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisk en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
3: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
4: Ja, yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
3: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
3: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
21: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
3: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
21: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
3: Waar vindt het plaats?
21: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
3: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
21: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
21: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
3: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
21: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
3: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
7: Ik ben Stefan Tange.
22: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
23: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
11: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
3: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
12: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
3: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
12: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
3: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
12: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan, hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
3: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
12: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen en die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten.
3: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
13: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwarters gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen.
21: Vroeger was het in het casino in Oostende, dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende.
26: Bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
27: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
27: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig, maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is, en dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord, een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan? Of hebt u dat niet gehoord?
27: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
27: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die dan natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
27: Het voorjaar.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
1: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Tope één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen. Zorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
2: Inderdaad, zeer gelukkig.
3: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
2: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu gaan we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
3: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
2: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisque en lang laten staan. en gewoon laten opkoken en reduceren.
3: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen

0: camera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
3: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
4: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
5: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
7: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hansen grondgebied van Oudenburg.
6: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
7: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
6: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
7: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
6: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
7: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
8: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
9: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
0: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
10: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
6: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
10: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
6: Het is een bordje, het is een plakket. Waar krijgt het een plaats?
10: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
6: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
10: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
0: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman

0: worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Kortrijk Oostende en het Spaanse Girona.
1: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
0: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
4: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
6: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
9: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
8: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
9: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met Toerisme voor Autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
8: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
9: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
8: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Rob Jonkeren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
4: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
3: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
4: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
3: We staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
5: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
3: En jullie draaien die kroketten zelf?
5: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
3: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
5: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
3: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
5: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
3: Het is een bordje, het is een plaquet. Waar krijgt het een plaats?
5: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
3: U blijft commerciant, u zal het meteen commercialiseren.
5: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken. Ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken. Dus willen we het permanent verbieden.
7: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
8: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
9: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de 5e keer op rij. en tevreden chef Jan Liebrecht.
10: Inderdaad, zeer gelukkig.
3: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
10: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
3: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
10: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
11: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
6: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
12: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
3: En hoe doen jullie dat?
12: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
12: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
3: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
12: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
3: En waar halen de mensen de brochure?
12: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Maxim Dong.
14: Ik ben Brenda Linskens.
15: Ik ben Bart Versleus.
16: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
4: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
5: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
3: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
5: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
3: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
5: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
3: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
5: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
13: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
17: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters en Pauluskerk. We gaan door het Onze Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
18: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
19: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
3: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
19: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
3: Waar vindt het plaats?
19: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
3: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
19: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
19: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
3: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
19: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
0: Noordzee-regionieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
20: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
20: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
20: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
20: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
20: Het voorjaar.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
21: Inderdaad, zeer gelukkig.
3: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
21: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu gaan we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken. Tot 3:30 's avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag. En verder zitten krokettenrollen op vrijdag.
3: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
21: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Ostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
11: Ja, yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
6: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen een auto gaat gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
8: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
22: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
23: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Tope één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen. Zorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
4: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
5: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
3: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
5: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
3: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
5: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
3: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
5: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
13: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Björn Anseeuw.
10: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
12: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
14: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen, Schepen voor Cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
24: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
3: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
24: Ja, er zijn een 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
3: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
24: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
24: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Niepoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor Cultuur Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
24: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
9: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
9: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
9: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
16: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
17: Maar we zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen dat we hebben en we mogen tonen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
21: Inderdaad, zeer gelukkig.
3: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
21: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
3: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
21: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
11: Ja, yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
18: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Rob Jonkeer, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
17: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
3: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
17: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
3: staan bij Martien Le Saffre van Leffe Beach. Martien, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
5: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
3: En jullie draaien die kroketten zelf?
5: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaag geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
3: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
5: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moest zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
3: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
5: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
3: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
5: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
3: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
5: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
8: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
19: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
25: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
4: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
25: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
5: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hé.
3: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
5: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
3: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
5: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras.
3: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
5: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
25: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
13: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
25: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: We lanceren vandaag de Martbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
9: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. Ja, de stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
10: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad. Maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
22: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
3: En hoe doen jullie dat?
22: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
22: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
3: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
22: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
3: En waar halen de mensen de brochure?
22: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
25: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
12: Noordzee Regio Nieuws.
25: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
23: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgende WK dat we hier zullen organiseren.
3: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
23: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode, in de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca. Want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
3: Waar vindt het plaats?
23: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren. In het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
3: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
23: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
23: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen. Zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
3: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
23: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
25: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
25: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
11: Inderdaad, zeer gelukkig.
3: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
11: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
3: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
11: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisk en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
25: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
15: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
25: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
16: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
25: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
21: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
24: Ja, ik hou van Oostende. Ik hou van die... Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van... Ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
27: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee, kalender.
25: De Melodymakers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
2: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
2: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
2: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
2: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
2: Het voorjaar.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.

0: van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
1: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
0: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
1: Het is een bordje, het is een plaquet. Waar krijgt het een plaats?
0: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan, hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
1: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
0: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten.
2: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
3: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
2: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
6: Ik ben Kirby Hallemees.
7: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Tope één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dan mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
4: Nieuws en info aan de kust.
11: Thuis aan de kust.
4: Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
2: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Radio Noordzee.
12: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
13: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
1: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
13: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
1: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
13: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
1: Waar

0: Kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
1: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg. En daar is ook alle info terug te vinden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
4: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
5: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
7: Inderdaad, zeer gelukkig.
8: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
7: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu gaan we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
8: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
7: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
6: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
9: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
6: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
10: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
6: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
0: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
1: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
0: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
1: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
0: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
1: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
0: Jullie gaan dat ook actief promoten?
1: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Björn Anseeuw.
13: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
14: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
15: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
16: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
6: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
12: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hey.
8: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
12: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hey. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
8: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
12: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan, hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras.
8: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
12: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen en die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten.
6: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
17: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
6: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We lanceren vandaag de Martbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
19: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
20: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Rob Jonkeren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
16: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die drie dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
8: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
16: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
8: staan bij Martien Le Saffre van Leffe Beach. Martien, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
12: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hey.
8: En jullie draaien die kroketten zelf?
12: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met drie kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
8: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
12: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
8: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
12: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
8: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
12: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
8: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
12: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
3: Noordzee Regio Nieuws.
6: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
21: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
8: En hoe doen jullie dat?
21: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
8: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
21: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
8: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
21: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
8: En waar halen de mensen de brochure?
21: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
6: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
3: Nieuws en info aan de kust.
22: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
6: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de 5e keer op rij. en tevreden chef Jan Liebrecht.
4: Inderdaad, zeer gelukkig.
8: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
4: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
8: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
4: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
6: Vanavond speelt Cortec Ostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
9: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
6: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
10: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
6: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regioniers op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, het is ook nodig bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
7: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
23: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Kursaal Ostende.
24: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
25: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Ostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Ostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Ostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Ostendse Revue of de Grote Post.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
26: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de Bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
8: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
26: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca. Want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
8: Waar vindt het plaats?
26: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren. In het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
0: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
26: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
0: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
26: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
0: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
26: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
1: Regionieuws.
0: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
16: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
0: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
12: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
0: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
12: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
0: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
12: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopieën ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
0: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
12: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
0: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
13: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3/4 gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Marcel van Tilt.
14: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
15: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
17: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
18: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
0: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
26: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig, maar we merken ook als we ze er doorheen lopen dat veel dingen duidelijker worden, dat er voor heel veel maatregelen begrip is en dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
26: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
26: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
3: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
26: Het voorjaar.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
9: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
19: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Tope 1 keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen. Zorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wij hebben op vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden. Dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
21: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZW. Die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
22: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
6: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
7: Inderdaad, zeer gelukkig.
8: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
7: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu gaan we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
8: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
7: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
6: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
10: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
6: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
23: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
6: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee.
24: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
25: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
3: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
25: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
3: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
25: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
25: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
24: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
28: Ik ben Timmy van Assen.
29: Hello, I'm Dario Dörja.
30: Ik ben Frank Jonbloed.
31: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
24: Noordzee Regio Nieuws.
6: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
16: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
6: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
12: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
8: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
12: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
8: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
12: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopieën ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
8: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
12: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
6: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
0: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
6: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuwe gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
9: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met vier partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
13: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
14: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
25: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
25: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
25: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
25: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Rob Jonkeren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
16: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
8: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
16: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
8: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
12: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
8: En jullie draaien die kroketten zelf?
12: Ja, wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaag geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
8: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
12: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
8: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
12: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
8: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
12: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
8: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
12: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus het is leuk ook om het dan te vertellen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
2: Inderdaad, zeer gelukkig.
3: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
2: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
3: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
2: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
4: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Open op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
7: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
8: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
9: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
12: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
11: En hoe doen jullie dat?
12: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
11: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
12: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
11: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
12: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
11: En waar halen de mensen de brochure?
12: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
13: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
13: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
14: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
13: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
15: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
11: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
15: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. We doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
11: Het is een bordje, het is een plakket. Waar krijgt het een plaats?
15: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
11: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
15: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
13: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
16: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
13: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
18: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee. Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
19: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
20: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
11: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
20: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
11: Waar vindt het plaats?
20: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
11: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
20: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
11: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
20: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
11: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
20: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
11: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
11: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
21: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
11: Wat zijn de meest

0: dat er dingen in handen worden genomen en kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
1: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
0: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
0: Het voorjaar.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasie van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
4: Wel, het is zo dat het volledige het traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
5: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
6: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook, met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
7: Inderdaad, zeer gelukkig.
1: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
7: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
1: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
7: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
8: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
9: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat

0: op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Brataneus.
4: Ik ben Christopher Meijer.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
7: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
6: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
8: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
9: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
8: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. We doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
9: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
8: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
9: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
8: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
6: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
10: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en daar gaan we verder bouwen.
6: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die 2 woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
2: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
12: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
15: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
14: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
15: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid. En ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
14: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
15: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
14: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
15: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
9: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
15: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
9: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
15: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
9: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
15: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
9: Jullie gaan dat ook actief promoten?
15: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
3: Inderdaad, zeer gelukkig.
9: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
3: Niks, maar we zijn van het jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
9: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
3: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
6: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
4: Ja, yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
6: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
16: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
6: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
15: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
0: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
13: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Rob Jonkeer, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
7: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
9: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
7: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
9: staan bij Martien Le Saffre van Leffe Beach. Martien, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
8: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
9: En jullie draaien die kroketten zelf?
8: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaag geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
9: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
8: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
9: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
8: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
9: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
8: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
9: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
8: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
13: Dit is Radio Noordzee.
18: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
6: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
7: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
6: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martien Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
8: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paten maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
9: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
8: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
9: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
8: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras.
9: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
8: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten.
19: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrien Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
10: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
19: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
21: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
22: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de oude radio, Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
23: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
9: En hoe doen jullie dat?
23: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
9: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
23: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
9: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
23: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
9: En waar halen de mensen de brochure?
23: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
19: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
18: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
19: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
23: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
9: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
23: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca. Want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
9: Waar vindt het plaats?
23: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren. In het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
9: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
23: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
9: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
23: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen. Zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
9: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
23: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
19: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrekerk, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot de Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
12: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hans de Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk Hans het jaar door elke week terugkeert.
24: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen. Dat is toch een kostprijs van een €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
19: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
3: Inderdaad, zeer gelukkig.
9: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
3: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken. Tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag. En verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
9: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
3: Ha, blijf het zeggen, nee, de basis, een goede bisque en lang laten staan en gewoon laten opkoken en reduceren.
19: Vanavond speelt Cortec Ostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
4: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
19: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
14: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
19: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
18: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
15: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
16: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
15: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
16: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
15: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
16: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn. Dat kan niet, want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
15: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
16: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
15: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
16: Het voorjaar.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Willy Sommers.
0: Ik ben Romina van Horen.
25: Ik ben Annick Harsbeke. Ik kom van Oldenburg.
26: Yo, exie kleine Sanders. En ik luister naar Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
19: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
7: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
19: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
8: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
15: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
8: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, Iedereen wint graag, hè? Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
9: Het is een bordje, het is een plaquet. Waar krijgt het een plaats?
8: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan, hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras.
9: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
8: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten.
19: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrien Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
1: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
19: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
10: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
13: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
20: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen, achter de revue, die man is zot.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
21: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
18: Noordzee Regio Nieuws.
19: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
18: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
15: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
22: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden de afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
15: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
22: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
9: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
22: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
9: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
22: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
18: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
3: Inderdaad, zeer gelukkig.
9: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
3: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
9: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
3: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
19: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
4: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
19: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
14: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
19: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens 1 werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
11: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
12: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
23: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
12: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Radio Noordzee.
9: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
22: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een ja, laagdrempelige manier te leren kennen.
9: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
22: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
9: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
22: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
9: Jullie gaan dat ook actief promoten?
22: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
18: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
19: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
7: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
19: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
8: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
9: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
8: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. We doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
9: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
8: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
9: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
8: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
19: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
1: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste 3 kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
19: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
17: Ik ben Timmy van Assen.
24: Hello, I'm Dario Durja.
25: Ik ben Frank Jonbloed.
26: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
7: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
9: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
7: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel materiaal wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
9: Staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
8: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
9: En jullie draaien die kroketten zelf?
8: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaag geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
9: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
8: Inderdaad. Wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
9: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
8: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
9: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
8: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
9: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
8: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus het is leuk ook om het dan te vertellen.

0: Hulze Regio Nieuws.
1: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
4: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
3: En hoe doen jullie dat?
4: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk 2 functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
4: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
3: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
4: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
3: En waar halen de mensen de brochure?
4: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
1: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat de subsidiëring voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat.
6: Maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen.
7: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
8: Inderdaad, zeer gelukkig.
3: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
8: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken. tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag. En verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
3: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
8: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisk en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Ostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
9: Ja, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
10: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
11: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de Bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
3: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
11: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca. Want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
3: Waar vindt het plaats?
11: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren. In het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
3: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
11: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
11: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
3: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
11: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.

0: zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
1: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
2: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
3: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
2: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
3: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
2: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
3: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
2: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
1: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Cortec Oostende en het Spaanse Girona.
4: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
7: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die twee voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
8: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
9: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
10: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
3: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
10: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
3: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
10: Ik heb ook al boze mensen zien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
3: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
10: Dus de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitie.

0: definitief plan, die dan in het voorjaar in voegen gaat en die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen, ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum, zegt het voorjaar?
0: Het voorjaar.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen. Zorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
7: Inderdaad, zeer gelukkig.
8: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
7: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
8: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
7: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
3: Vanavond speelt Kortek Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
9: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
3: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
10: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
3: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij hebben op vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
12: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZW, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
13: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten 28 euro. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
15: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
5: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
15: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
5: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
15: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
5: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
15: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
14: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
16: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
14: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
17: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
5: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
17: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hè. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik toch wel een heel bijzondere prijs.
5: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
17: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hè, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras.
5: U blijft commerciant. U zal het meteen commercialiseren.
17: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
14: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie.
3: Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrine Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Kortrijk Oostende en het Spaanse Girona.
18: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
20: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
22: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
5: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
15: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
5: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
15: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
5: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
15: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
5: Jullie gaan dat ook actief promoten?
15: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Doreen Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Rob Jonkeer, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
16: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
5: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
16: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
5: staan bij Martien Le Saffre van Leffe Beach. Martien, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
17: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
5: En jullie draaien die kroketten zelf?
17: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoon vers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
8: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
17: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
8: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
17: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
8: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
17: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
8: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
17: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
0: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3 gangen menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
1: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
6: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak. Een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Restaurant Nord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Nord wint al voor de 5e keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
7: Inderdaad, zeer gelukkig.
8: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
7: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
8: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, dat is toch een geheim?
7: Ha, blijf het zeggen. Nee, de basis, een goede bisk en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
3: Vanavond speelt Cortec Oostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
9: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
3: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
10: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
3: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina. Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
0: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemde eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
8: En hoe doen jullie dat?
0: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
8: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
0: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
8: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
0: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
8: En waar halen de mensen de brochure?
0: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
3: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Marcel van Tilt.
13: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
14: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
23: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Garnaalkrokettenfestival lokte 8.400 bezoekers en er werden 60.000 garnaalkroketten verkocht. Rob Jonkheren, voorzitter van Toerisme Oostende.
16: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
3: Leffe Beach maakte volgens de vakjury de beste garnaalkroket. Martine Le Saffre was bijzonder blij met de eerste prijs.
17: Ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
8: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
17: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. We doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
8: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
17: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op terras.
8: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
17: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten.
3: De genomineerden voor het jaarlijkse feest van de sport in Oostende zijn bekend. Naast de titels van sportvrouw en sportman worden ook prijzen uitgereikt voor sportploeg, jeugdsportploeg, jeugdsporters en meest bijzondere sportprestatie. Daarnaast worden ook de Olympiërs Fran van Houten, Indra Medaar en Sandrien Tas tijdens het feest van de sport extra in de bloemetjes gezet voor hun deelname aan de Olympische Winterspelen. Thomas Dreesen kijkt vooruit naar de Europese basketmatch van vanavond tussen Kortrijk Oostende en het Spaanse Girona.
18: Girona, natuurlijk een zeer goede ploeg uit Spanje. Dat zijn ploegen van grotere kwaliteit die ons zullen afstraffen. Maar goed, we nemen het positieve mee. We hebben een goede laatste drie kwartjes gespeeld en dan gaan we verder bouwen.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
20: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
12: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
21: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
8: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
21: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca. Want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
8: Waar vindt het plaats?
21: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren. In het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
8: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
21: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
8: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
21: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen. Zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
8: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
21: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
3: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Een 47-jarige Oostendenaar die verdacht wordt van moord op Dorien Verduin is in een andere zaak veroordeeld. De man pleegde diefstallen en stal een camper. Hij kon gelinkt worden aan 20 feiten en kreeg 3 jaar cel. Voor de moord op de Oostendse vrouw zal hij zich later moeten verantwoorden. In Nieuwpoort komt er vanaf 2027 een digitaal meldpunt. Daar kunnen inwoners allerhande zaken melden. De opmerkingen worden dan meteen doorgestuurd naar de juiste dienst. Tot donderdag vinden er militaire oefeningen plaats in de regio. Ook in Oostende is het mogelijk dat je defensie aan het werk ziet. Het is de bedoeling om verplaatsingen met het Mistral luchtafweersysteem te testen. De oefeningen zullen weinig hinder met zich meebrengen, maar de kans bestaat wel dat men ook in Oostende enkele militaire eenheden aan het werk zal zien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
8: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
1: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
8: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
1: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
8: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
1: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
8: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
1: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
8: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
1: Het voorjaar.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Restaurant Noord maakt volgens de publieksjury op het Garnaalkrokettenfestival de beste garnaalkroket. Noord wint al voor de vijfde keer op rij. Een tevreden chef Jan Liebrecht.
2: Inderdaad, zeer gelukkig.
3: Wat hebben jullie veranderd aan het recept?
2: Niks, maar we zijn van dit jaar voor 100% verse kroketten gegaan die niet zijn ingevrozen. We hebben niet zoals andere jaren in september begonnen. Nu hebben we eigenlijk gewoon woensdagavond beginnen paten te maken tot 3:30 s'avonds. En dan beginnen te rollen op donderdag en verder zitten kroketten rollen op vrijdag.
3: Er zijn 6 festivals geweest. Jullie hebben 5 keer de publieksprijs gewonnen. Ja, daar is toch een geheim?
2: Ha, blijf het zeggen. Nee. De basis, een goede bisque en lang laten staan. En gewoon laten opkoken en reduceren.
1: Vanavond speelt Cortec Ostende een Europese basketmatch tegen het Spaanse Girona. Kapitein Pierre-Antoine Gillet kijkt vooruit naar de match tegen het beste team uit de groep.
4: Yeah, against probably the best team in our group. It's a home game. We know that we need to play better at home. They're gonna come very aggressive and they really play amazing basketball. But okay, we have nothing to lose. We are at home and we're gonna try to fight and try to build up a little bit and get our young guys some experience for the future.
1: We moeten klaar zijn, zegt ook assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Ja, ik denk tegen de Spaanse ploeg, hoger niveau, sneller tempo, dat we klaar gaan moeten zijn. En dat we eens kunnen zien waar we staan dan.
1: Onbekenden hebben ingebroken in frituur Louis Friton in Gistel. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa. De veiligheidscamera's in de zaak werkten niet. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
6: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
8: Ik ben Stefan Tange.
9: Ik ben Thierry de Klerk, assistentcoach van Basket Oostende.
10: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
13: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het ganse grondgebied van Oudenburg.
3: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
13: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid. En ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
3: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
13: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
3: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
13: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van het derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
13: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
13: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
13: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
13: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken, beeldende kunst, in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
14: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredenskatten, zwerfkatten, beleid op te starten.
15: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
16: Dikwijls vergeten mensen dat tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
17: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam, met een volledig herwerkt concept.
1: In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagt van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Rob Jonkeer, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
18: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
3: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
18: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
3: We staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
19: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
3: En jullie draaien die kroketten zelf?
19: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoon vers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
3: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
19: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
3: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
19: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
3: Het is een bordje, het is een plakket. Waar krijgt het een plaats?
19: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
3: U blijft commerçant. U zal het meteen commercialiseren.
19: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen. En nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
21: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Servaas Buisgaard.
23: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
6: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Mijn Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
25: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
26: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
27: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij mij kan hij ook geen schepen worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
25: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
3: En hoe doen jullie dat?
25: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
3: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
25: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
3: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
25: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
3: En waar halen de mensen de brochure?
25: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
3: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
3: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
7: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
10: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de Bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
3: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
10: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode in de maand oktober voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca. Want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
3: Waar vindt het plaats?
10: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren. In het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
3: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
10: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
3: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
10: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
3: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
10: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
17: Ook het Cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagt van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostends vertaald betekent dit in feite, ik schilder zoals ik denk. Er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
8: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
11: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een go-kart verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket.

0: reeds gestart. Topen te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
3: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
2: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
3: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
2: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
3: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
2: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
3: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
2: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
3: Het voorjaar.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
4: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
0: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Matthijven.
6: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
7: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen

0: Eén keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
3: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het 6e leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de 3e tot 6e leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
5: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
4: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
5: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
4: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
5: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
4: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
5: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
6: Well, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
7: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
8: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
9: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
3: In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
1: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
4: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
5: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
4: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
5: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
5: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
4: Jullie gaan dat ook actief promoten?
5: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Marcel van Tilt.
11: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
12: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
13: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
0: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
3: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
14: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
15: Die zijn Roxham gevonden langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
16: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dat mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
17: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Rob Jonkeren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
18: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
4: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
18: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
4: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
19: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
4: En jullie draaien die kroketten zelf?
19: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laat ons zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
4: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
19: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
4: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
19: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
4: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
19: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
4: U blijft commerciant, u zal het meteen commercialiseren.
19: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
20: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. De Noordzee kreeg het bezoek van 2 wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers 3 jonge ruwe haaien. Er werden ook 3 Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het 6e leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de 3e tot 6e leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
22: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
24: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
4: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
23: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
4: En hoe doen jullie dat?
23: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, zijn, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
4: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
23: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
4: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
23: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
4: En waar halen de mensen de brochure?
23: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
3: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
2: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
4: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
5: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
6: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zoals Spiegel als KVG O-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
9: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de Bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
8: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
9: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
8: Waar vindt het plaats?
9: Het vindt plaats in het vernieuwde cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
8: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
9: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
8: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
9: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
8: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
9: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
0: Regionieuws.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Edlegem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
12: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Servaas Buisgaard.
14: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
15: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
16: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk, heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
15: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
16: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
15: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
16: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
15: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
16: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
8: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
16: Het voorjaar.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelare, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Tope één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum twee huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wij zijn een centrum voor volwassenenonderwijs die hier in Oostende verschillende opleidingen organiseert. Beroepsgerichte opleidingen in de zorg, tweede kansonderwijs, maar ook Nederlands voor anderstaligen.
16: En er gaat eigenlijk op de Elisabethlaan op verschillende plekken worden bekeken wat dat de beste plaats is om een voetgangers- en fietsers-tunnel te maken onder de Elisabethlaan.
3: Om te zorgen dat die nabijheid, die aanwezigheid in de Oostendse gemeenschap heel normaal wordt, waar het vaak niet zo is.
16: Maar er zijn zaken, bijvoorbeeld jongeren mogen niet meer met een boksje op het strand zitten, want dat zou mogelijk overlast kunnen zijn. Zo'n zaken in een reglement gieten, dat gaat voor mij een brug te ver.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
2: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam met een volledig herwerkt concept.
13: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
18: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. I think we can learn from that.
13: Speler Joppe Mennis.
19: Ik denk dat we zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, Girona is de ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
13: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
15: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen, schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
20: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg en die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
15: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
20: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
15: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
20: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
15: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
20: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
22: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
23: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
13: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
24: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
15: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
24: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
13: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
25: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
13: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
13: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regio.
1: Regionaal nieuws.
4: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
5: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
6: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljart. Maar dan is nu het moment om het wel te doen.
9: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
15: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
20: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
15: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
20: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
15: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
20: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
15: Jullie gaan dat ook actief promoten?
20: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Marcel van Tilt.
26: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
27: Hallo, wij zijn De Ruik en De Ridder.
28: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Rob Jonkeren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
29: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die drie dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
15: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
29: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
15: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van
2: Het Garnaalkrokettenfestival.
3: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paat maakt. En de kroketten verkopen wij hier.
2: En jullie draaien die kroketten zelf?
3: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoonvers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
2: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
3: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
2: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
3: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
2: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
3: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
2: U blijft commerciant, u zal het meteen commercialiseren.
3: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
8: Nieuws en info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
14: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
16: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt. En ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren. En ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. En we zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken, omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
14: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
17: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
14: Speler Joppe Mennes.
18: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, gewoon dat is de ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen. Dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken. En dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
14: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
21: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
0: Er staat één in het Feest en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk ja, weersbestendig wel moet zijn.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVLO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
9: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
15: En hoe doen jullie dat?
9: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
15: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
9: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
15: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
9: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
15: En waar halen de mensen de brochure?
9: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
5: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
2: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
3: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
2: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
4: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really, like, cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes, too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
5: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
7: Ik ben Haris Bratanus.
8: Ik ben Christopher Meijer.
9: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
12: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de Bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
11: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
12: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode, in de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
11: Waar vindt het plaats?
12: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
11: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
12: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
11: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
12: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
11: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
12: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
1: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie.

0: onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van het derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
3: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
2: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
3: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
2: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
3: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
2: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
3: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voege gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
2: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
3: Het voorjaar.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben we met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
5: Dit is niet van Bart Tommelijn, dit is het ontbijt van de burgemeester, nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
6: Maar we zijn de stad met het meeste streekproducten, dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen, Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa, we zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
7: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
0: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
8: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
0: Speler Joppe Mennis.
9: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, gewoon dat is ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar

0: Maar makkelijk scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijk dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
7: Ik ben Timmy van Assen.
8: Hallo, I'm Dario Durda.
9: Ik ben Frank Jonbloed.
10: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
11: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
0: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
11: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen. Nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
12: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I felt like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
5: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
13: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
14: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
15: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. He.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
16: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
4: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
16: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
4: Hier stopt het niet voor die fietstocht.
16: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
4: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
16: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge ruwe haaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
18: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
19: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
20: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
4: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
16: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
4: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
16: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Dat is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
16: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook, ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er, en dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
4: Jullie gaan dat ook actief promoten?
16: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
6: Ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
1: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
21: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
1: Speler Joppe Mennes.
22: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona, dat is de ACB. Dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen. Dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. En dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken. En dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel. Maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
1: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Roller Club werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
24: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
25: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
26: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusée, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusée op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Rob Jonkeren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
28: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
27: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
28: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn.
27: We staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
0: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paten maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
27: En jullie draaien die kroketten zelf?
0: Ja, wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laat ons zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoon vers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
27: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
0: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
27: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
0: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
27: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
0: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, allee, die kroket wordt altijd gepromoot.
27: U blijft commerçant, u zal het meteen commercialiseren.
0: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
27: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
5: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
1: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 punters.
7: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I feel like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
1: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
8: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Björn Antsiew.
10: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
11: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
12: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
13: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
27: En hoe doen jullie dat?
13: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
27: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
13: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
27: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
13: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
27: En waar halen de mensen de brochure?
13: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
10: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
10: Er dreigt sociale onrust bij Daikin in Oostende. Vanaf 1 januari schakelt de airconditioningfabriek over naar dagwerk in plaats van ploegarbeid. Werknemers verliezen hun ploegenpremie van 12,5%. Het is nog niet duidelijk of er acties komen. Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay zesde in de 1000 meter skileren. De Noordzee kreeg het bezoek van twee wel heel bijzondere gasten. Nabij de kust vingen visonderzoekers drie jonge rubehaaien. Er werden ook drie Atlantische blauwvintonijnen gespot. Die soort werd al 60 jaar niet meer gezien in onze wateren. Seppe Pauwels uit het zesde leerjaar van de vrije basisschool De Tandem in Oudenburg werd verkozen tot nieuwe kinderburgemeester. Alle kinderen van de derde tot zesde leerjaar van de Oudenburgse scholen konden stemmen. Seppe Pauwels haalde 113 stemmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
14: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de Bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
27: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
14: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca. Want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
4: Waar vindt het plaats?
14: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren. In het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
4: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
14: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
4: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
14: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
4: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
14: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
10: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
9: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
15: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan in Oostende stopt ermee. Chef Sam van Kompenolle.
16: Ook het Cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig aan wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren en ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
10: Kortrijk Oostende verloor de Europese basketmatch tegen Girona met 76-91. BCO leed 9 balverliezen in het eerste kwart en kwam dat niet meer te boven. Coach Dennis Woegerer.
21: I think a great game for our young team to hopefully learn from. I thought when we were playing according the game plan, things looked okay. And offensively, I thought we found good solutions. When people try to do their own thing, then not many good things happen, you know. And I think we can learn from that.
10: Speler Joppe Mennis.
22: Ik denk dat we niet, zeker niet onze slechtste wedstrijd hebben gespeeld. Ik denk dat we een respectievelijke wedstrijd hebben gespeeld. We moeten natuurlijk weten, ja, Girona is ACB, dus we wisten dat het een heel moeilijke wedstrijd ging zijn. Ik denk dat we een paar makkelijke scores hebben laten liggen, dat misschien toch wel wat langer spannend had kunnen zijn. Dan weet je nooit wat er kan gebeuren, maar dat is het, misschien ook het niveauverschil dat zij die makkelijke dingen wel afmaken en dat wij die net missen. Dus er is nog werk aan de winkel, maar ik denk dat we zeker weer een stap vooruit hebben gezet.
10: Lisa van Steenkiste van de Zwaantjes Rollerclub werd op het WK in Paraguay 6e in de 1000 meter skileren. In Ichtegem werd een nieuw gasreglement goedgekeurd. De leeftijdsgrens voor bepaalde overlastinbreuken verlaagd van 18 naar 14 jaar. Geluid van spelende kinderen tussen 7 en 22 uur wordt uitdrukkelijk als niet hinderlijk beschouwd. Ook nachtlawaai blijft wel opgenomen. Nieuw is dat ook overtredingen in fietszones in Ichtegem bestraft kunnen worden. Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en go-karts op de Albert 1-promenade. De betrokken uitbaters hielden zich niet aan de vergunningsvoorwaarden. Meer regionieuws over een uur.
2: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
27: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
17: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
27: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
17: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig, ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet, dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
27: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
17: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbeteringen of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
27: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
17: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
27: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
17: Het voorjaar.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
19: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
20: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
23: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
24: Het Spaanse Girona was te sterk voor BCO in de Europese basketmatch. BCO speelde wel een sterke wedstrijd, maar leed 17 balverliezen. Assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Het was een beetje zoeken, zeker tegen hun hoog tempo en hun defense. 9 turnovers en 3 assists was wat te weinig.
27: Jullie konden nooit in die wedstrijd komen?
5: Nee, we zijn nooit in de wedstrijd gekomen. We hebben onze start gemist en het tweede kwart was wel wat beter. Maar we hebben nooit in de wedstrijd gekomen, nee.
24: Adam Miller scoorde 13 punten, waarvan 3 driepunters.
7: I mean, we fought hard. Could have executed a little bit better, played a little bit faster. They moved the ball very, very well. You know, we were in the game. It was a good game. The crowd was in it. You know, just at certain moments, we couldn't really like cut that gap. I feel like we didn't shoot it too bad. I definitely believe it was possible. You know, they also missed a couple threes too, though, that could have maybe pushed their lead up a little bit. So I definitely think it was possible.
24: De plannen voor innovatie van de Sint-Eligiuskerk in Ettelgem werden voorgesteld. Er komt een gedeelde functie, zegt burgemeester Romina van Horen.
8: De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
24: Oostende schorst 5 vergunningen voor uitstallingen van strandartikelen en kustrijwielen op de Albert 1 promenade. De betrokken uitbaters werden eerder al aangemaand om zich aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Omdat nieuwe overtredingen werden vastgesteld, besliste de stad Oostende om de vergunning tijdelijk te schorsen. Tot 9 november mogen de 5 uitbaters geen materiaal uitstallen. De bekende zaak Gastrobar Sam in de Van Isegemlaan stopt ermee. Sam van Kompenolle komt tegen 1 november met een nieuw concept. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
1: En Oostende was...